naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeren ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. De hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. Aan het begin van deze nacht was de weg weer vrij. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat dat land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakte het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland voor 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanval op de rechtsstaat en de persvrijheid. Het weer bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Dat vind je alleen bij ons.
1: Bij ons in Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer.
2: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wil, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlust te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn. Strijden voor het promoten van een hoger bewustzijn. Het is nu tijd om nu wakker te worden. Niet meer alleen voor onszelf, maar voor de kinderen in wording. Ik ben klaar met al dat liegen. Klaar met het bedriegen. Klaar met het verstoppen. Mijn gevoelens weg te stoppen. Ik ben klaar. Wie jij nu ziet, ben ik.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht twee mannen aangehouden. Daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. Eén man werd aangehouden omdat hij dreigende taal zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook het waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint daarom de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag en de hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

And get it. 105.9 in de ether. 99.0 op de kabel. Via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

Radio Aalsmeer. Best wel goed voor lokale radio.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan de actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een seriemoordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht 2 mannen aangehouden. Daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. 1 man werd aangehouden omdat hij bedreigingen zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in. Dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook een waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het ook aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All kanaal 1389.

0: Dirty Bit.
1: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn ook kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. Zuid-Korea wil dat Oekraïne excuses aanbiedt omdat het land vertrouwelijke informatie naar buiten heeft gebracht. Dat ging over Noord-Koreaanse krijgsgevangenen die op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. Zuid-Korea wilde dat stilhouden en dacht dat daar afspraken over waren gemaakt, maar Oekraïne zegt dat er geen afspraken waren. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland en donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer. In het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Altijd bij jou in de buurt.
2: Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rapper.

0: Man op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dooral Megens met het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatief wetsvoorstel. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Vliegendhart wil de schaamte rond abortus wegnemen.
2: Wat we zien, dat in de praktijk gelukkig de toegang op dit moment tot abortus voor een grote groep vrouwen goed is. Maar we zien ook nog steeds dat er ontzettend veel stigma op de zorg is, heel veel schaamte is. En dat wordt veroorzaakt door het feit dat abortus nog in het strafrecht staat.
1: Om er zeker van te zijn dat abortus zorgvuldig wordt uitgevoerd, moeten alle bestaande eisen daaraan gehandhaafd blijven, vindt Vliegendhart. Daarom wil ze dat abortus uitsluitend in zorgwetten wordt opgenomen. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen, blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag begint een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1-zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Volgens trainer Jurgen Klopp ontbrak het aan overtuiging bij de Duitsers en is het zijn taak om dat te verbeteren.
3: Ons had die overtuiging gefehlt, dat moet man zo zeggen. Nu zit ik hier en zeg, we hadden meer overtuiging hebben moeten. We hadden ze niet. Het is mijn job ervoor te zorgen dat we het volgende keer meer overtuiging hebben.
1: Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer in het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het is voor consumenten te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor allerlei producten geldt. Bij vliegtickets kan het gebeuren dat voor hetzelfde ticket 30 tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. Sommige prijzen kunnen 40% hoger liggen dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden en lang bezig zijn met prijzen vergelijken. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Hulpdiensten delen warmtedekens uit. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt.
2: Ja, je weet het nooit. Ik denk, als ze daarachter wat twijfelen, ze geven ons iets meer tijd, dan is het zeker mogelijk. Maar ja, uiteindelijk komen ze terug en scheelt het eigenlijk nog niet veel. Maar ja, toen moest ik wel gokken.
1: De titel ging naar de Amerikaan McNulty, die solo over de streep kwam. Het weer, in het noordwesten en westen veel bewolking met af en toe een bui. Aan zee kan veel regen vallen, dan wordt het 18 tot 20 graden. In het binnenland geregeld zon, daar stijgt de temperatuur naar 23 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Keiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlandse automobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd met grote onderlinge verschillen, vertelt de ACM.
2: Wat we het meeste zien zijn prijzen die veranderen in de tijd, maar wel voor iedereen gelijk zijn. Maar de techniek is nu zodanig dat je ook steeds vaker gepersonaliseerde prijzen krijgt, waardoor je misschien een andere prijs krijgt te zien dan de buurman.
1: Ook bij andere producten ziet de ACM dat de verschillen vaak te groot zijn. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen, zegt Vliegendhart. In een tent op het terrein van het asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft vanochtend brand gewoed. 150 bewoners van het centrum moesten daarom allemaal naar buiten. Brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het weer in het noordwesten en westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt een graad of 19 daar. In het binnenland vaker zon en 23 graden. In Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Nederlandse automobilisten tankt in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met 20% is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is voor veel mensen te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor veel meer producten geldt. Bij vliegtickets kunnen tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. En die liggen soms 40% hoger dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor haar beste videoclip voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de prijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer in het noordwesten en het westen is het een bewolkte dag met soms een bui. En direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt daar een graad of 19. In het binnenland vaker zon en 23 graden. En in Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Aalsmeer presenteert sluitend de begroting voor 2027. Het college van Aalsmeer heeft de programmabegroting 2027 gepresenteerd. De begroting is meerjarig sluitend en laat voor 2027 een positief resultaat van ruim 1,7 miljoen zien. De gemeenteraad besluit op 12 november over het voorstel. De gemeente wil de komende jaren blijven investeren in onder meer zorg en welzijn, onderwijs, sport, duurzaamheid en de openbare ruimte. Ook wordt er verder gewerkt aan een nieuw zwembad ter vervanging van de waterlelie. Op het gebied van verkeer en openbare ruimte staan onder meer de Ovelialaan, verschillende fietsroutes, de Hoofdweg, Oosteinderweg en de lijnbaan op de planning. Voor woningbouw wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de Oosteinderdriehoek en de start van de Westeinderhagen. In 2027 moet daarnaast de omgevingsvisie voor Aalsmeer en Gudelstaart worden vastgesteld. Daarin staan de plannen voor wonen, werken, mobiliteit, groen, water en energie.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Muziek voor in de ochtend.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of auto pech.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Meedoen aan de Klimaatweek kan op allerlei manieren. Van 2 tot en met 8 november vindt de 6e Klimaatweek plaats. Ook inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart kunnen meedoen. Dat kan met een kleine actie thuis, door mee te doen aan een buurtinitiatief of door zelf iets te organiseren. Denk bijvoorbeeld aan het vergroenen van een tuin, een kledingruil, samen energie besparen of het opruimen van zwerfafval. Nieuw dit jaar is dat iedereen zijn of haar bijdrage via klimaatweek.nl zichtbaar kan maken. Na het aanmelden ontvangen deelnemers ook praktische tips om duurzaam bezig te blijven. Wie anderen wil inspireren, kan zich aanmelden als klimaatburgemeester. Dat is een eretitel voor inwoners die duurzame initiatieven in hun gemeente onder de aandacht brengen. Klimaatstichting Hier ondersteunt de klimaatburgemeesters en brengt hen samen in een landelijk netwerk. Aanmelden voor de Klimaatweek kan via klimaatweek.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Voor de Tweede Kamer zijn vanochtend zo'n 50 dolomina's samengekomen voor een protest. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Progressief Nederland heeft daarvoor een initiatiefwet ingediend. Deze werd vanochtend ook overhandigd aan de protesterende dolomina's. Volgens de actiegroep NPRO is abortus geen misdaad en hoort het daarom niet in het strafrecht. Zij vinden dat het aan de vrouw is om daarover te beslissen. In de eerste helft van dit jaar tankten de Nederlandse mobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in hun huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn moeder en zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor beste videoclip van het jaar voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de muziekprijzen van MTV. De Oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer, vooral in de noordwestelijke helft van het land, zijn er wat buien. Het wordt hier zo'n 20 graden. In het zuidoosten geregeld zon en 24 graden. Vanavond stevige buien, lokaal met kans op onweer. En morgen eerst veel bewolking, maar later vaker zon bij 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
1: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

a mystery to me.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: De verhalenreeks Onderweg door Martin Spaargaren, Alex in het roze. Onderweg is een maandelijkse verhalenrubriek op radioaalsmeer.nl waarin Martin Spaargaren mensen ontmoet die hij toevallig tegenkomt in en rond Aalsmeer. Uit onverwachte gesprekken ontstaan kleine portretten van gewone mensen met bijzondere verhalen. In dit verhaal ontmoet Martin op het Praamplein zijn voormalige medestudent Alex, die na een carrière als restaurateur de wereld overzeilde met zijn zeiljacht. Het gesprek gaat al snel over zijn leven, zijn vroegere restaurant en zijn ervaring als homoseksuele man in Nederland en tijdens zijn reizen. Alex vertelt openhartig over de veranderingen binnen de gay scene, de vrijheid die hij vroeger in Amsterdam ervoer en het gevoel van onveiligheid dat hij tegenwoordig vaker tegenkomt. Ook zijn ervaringen tijdens de wereldreis komen aan bod, waarbij hij gebruik maakte van internationale netwerken om te weten waar hij als homoseksuele reiziger veilig terecht kon. Lees het hele verhaal op radioaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De veiligheid en leefomstandigheden van jongeren in jeugdgevangenissen moet snel verbeteren. Die oproep doen inspecties aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Jongeren in jeugdinrichtingen zijn nu de dupe van steeds verdere versobering van de zorg en behandelingen. Ook het onderwijs en hun dagprogramma staan onder druk, zeggen de inspecties. De problemen komen door te weinig personeel en een tekort aan plekken in de jeugdgevangenissen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. Straten zijn overstroomd en duizenden geëvacueerden zijn opgevangen op 200 opvanglocaties in Bangkok. Ook kunnen tienduizenden mensen hun huis niet uit. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn 51-jarige moeder en 20-jarige zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. De Rotterdamse politie heeft bij de grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er een vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast door knetterende uitlaten. Ook zijn een aantal fatbikes en steps in beslag genomen. Naast het uitdelen van boetes werden er tijdens de controle in Rotterdam ook 5 mensen opgepakt voor drugsbezit of voor heling. En ook moest iemand nog een celstraf uitzitten. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het wordt 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint bewolkt, later vaker zon en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Why'd it stop?
1: Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: alleen.
1: Radio Aalsmeer.
2: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
3: Anouk Puister in Door de Mangel, toen het licht uitging. Deze week maken Elbert Huijts en Juriaan van Zeters een heel andere beweging. Te gast is Anouk Puister, die zich bezighoudt met slaap, energie, lichaamsgerichte regulatie en systemisch werk. Anouk verdiept zich in de vraag wat mensen en hun lichaam vertellen voordat ze daar zelf woorden voor hebben. Ze ontwikkelde het AM Framework en schreef het boek Beter Slapen. De vraag van de vorige gast, Johan, was er één met een knipoog. Wat moet je kunnen presteren om slaapambassadeur van Nederland te worden? Goed kunnen slapen of juist van alles van slecht slapen weten? Het antwoord hierop hoor je maandag 28 september vanaf 7 uur 's avonds in Door de Mangel op Radio Aalsmeer. Heb jij ook een vraag voor Anouk? Mail deze dan naar studio@radioaalsmeer.nl en wie weet stellen Elbert en Juriaan jouw vraag ook aan Anouk.
1: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De Britse politie kon gisteren 5 terreurverdachten aanhouden bij een legerbasis door een telefoontje van een boerin. Britse media schrijven dat zij kort na middernacht met haar man terugkwam van een feestje en toen op een weg net buiten het dorp 3 bestelbusjes zag staan. De lokale politie reageerde vervolgens snel. Binnen 10 minuten waren er zwaar bewapende agenten bij de legerbasis Fairford. De 5 opgepakte mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. De vrouw die alarm sloeg denkt ook dat er nog een aantal mannen zijn ontsnapt, want ze zag meer dan 5 mensen. In een tbs-kliniek in Groningen is een medewerker neergestoken door een patiënt. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. De medewerker is gewond met een ambulance naar het ziekenhuis gereden. De politie heeft de patiënt opgepakt. De directeur van de tbs-kliniek in Groningen zegt dat iedereen ontzettend geschrokken is. Voor mensen die het hebben gezien, wordt nazorg geregeld. In de kliniek worden ongeveer 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd door psychiatrische problemen. In het Belgische dorp Idergem heeft een jongen van 17 zijn moeder en zijn zus neergestoken. Zou die volgens de VRT hebben gedaan met een bijl. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. En bedrijven moeten meer inzicht geven over hoe prijzen van producten en diensten tot stand komen, zegt de autoriteit Consumentenmarkt. Steeds meer bedrijven laten de prijs op hun website bepalen door algoritme. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij vliegtickets of festivalkaartjes. De prijs is vooral afhankelijk van vraag en aanbod. En dat is voor consumenten vaak onduidelijk. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het is 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint dan bewolkt, maar later is er vaker zon. En dan wordt het 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

sterk zijn. Ze vangt de regen ook al kan het soms te zwaar zijn. Ze kust de wind en ik hoop dat ik op haar lijk. Maar niemand heeft je dat geleerd. De vorsten moet groot zijn. En ondanks dat het pijn doet, moet er hoop zijn. En fouten van toen mogen er ook zijn.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Aalsmeerse popquiz terug in de beach. De Aalsmeerse popquiz keert woensdag 30 september terug naar de beach aan de Oosteinderweg. Organisatoren Marco Lesmeister en Meinert van der Zwaard zorgen opnieuw voor een muzikale avond met nieuwe en verrassende quizrondes. De vragen gaan over 5 decennia popmuziek en verschillende muziekstijlen. De deelnemers krijgen onder meer geluidsfragmenten, songteksten en videobeelden voorgeschoteld. Ook zijn er prijzen voor de beste teams. Teams kunnen uit maximaal 6 personen bestaan. Deelname kost €8 per persoon, te betalen bij binnenkomst. Volgens de organisatie is er voldoende ruimte voor alle teams en is er geen wachtlijst. De inloop begint om 19:30 en de quiz start om 20:00. Aanmelden kan via aalsmeersepopquiz@gmail.com onder vermelding van de teamnaam en het aantal deelnemers. Via Facebook en Instagram deelt de organisatie vooraf hints en voorproefjes.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sinti Dijkers met het NOS Journaal. De positie van Sinti, Roma en reizigers in Nederland is sinds 2017 nauwelijks verbeterd, zegt de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Volgens Van Zutphen worden deze groepen bijvoorbeeld nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of bij het aanvragen van een hypotheek. Ook is er een groot tekort aan standplaatsen voor hun woonwagens. Sommigen voelen zich daardoor genoodzaakt hun achtergrond en cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet daarom in een brandbrief op tot actie. Het dodental als gevolg van overstromingen en aardverschuivingen in India en Nepal de afgelopen dagen is opgelopen tot boven de 100. In India zijn 81 mensen omgekomen en in Nepal 27. Ook worden nog mensen vermist. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn ook verwoest. Het noodweer in Nepal volgt op de verwoestende vloedgolf van vorige maand. Daarbij kwamen zeker 1400 mensen om het leven. De grote veiligheidsoperatie bij de Britse luchtmachtbasis Fairford gisteren werd in gang gezet na een telefoontje van een boerin. Zij zag kort na middernacht mannen met bivakmutsen wegrennen. De politie heeft daarna 5 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. En modemerken zetten steeds vaker oudere modellen in op de catwalk. Volgens onderzoekers boekten de 20 grootste modemerken dit jaar allemaal minstens een ouder model van boven de 30 jaar. En dat is 25% meer dan een seizoen eerder. In een modeshow van Gucci dit weekend liepen bijvoorbeeld meerdere modellen mee van boven de 50 jaar. Volgens een modellenbureau heeft de ontwikkeling te maken met de consument. Oudere vrouwen kunnen namelijk meer uitgeven aan nieuwe collecties kleren. Het weer, vooral in het westen kans op een bui, is 19 tot 25 graden. Morgen droog, wolken en zon en dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Column, het gouden uurtje. Op radioaalsmeer.nl verschijnt iedere zondag een nieuwe column. Geschreven door en voor een Aalsmeerder of Kudelstaarter. Dit keer de 76ste column van Ernst de Jong. Het gouden uurtje. Ernst neemt de lezer mee naar een vroege zondagochtend op het Griekse eiland Hydra. Terwijl vissers terugkeren van zee en toeristen langzaam ontwaken, geniet hij samen met zijn vrouw van een frappé aan de haven. Hij vertelt over het autoloze eiland, de ezels die bagage vervoeren en vooral over het bijzondere tempo van het leven daar. Wanneer de zon boven de bergkam verschijnt, begint voor Ernst het gouden uurtje. Een moment om te genieten van de omgeving en even helemaal niets te hoeven. Met een boottocht naar een afgelegen baai en een eenvoudige maaltijd bij een taverna krijgt de vakantie een mooie invulling. Lees de hele column op radioaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De vijf mannen die gisteren zijn opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. De inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis. Toen ze 's nachts terugkwam van een feestje, schakelde de politie in. De vijf werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. De verdachte van het dodelijke schietincident op een terras in Amsterdam vrijdag blijft langer vastzitten. Het schietincident volgde op een woordenwisseling. Mensen die het zagen gebeuren zeggen dat de ruzie ging om een loslopende hond van de verdachte. Maar het is niet duidelijk of dat klopt. Of de verdachte het slachtoffer ook kende, is niet bekend. De schutter werd kort na de schietpartij opgepakt. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn meer dan 50 mensen gewond geraakt, melden de autoriteiten in het land. In de stad Dnipro, in het oosten van het land, werd onder meer een kantoorgebouw getroffen. En daar brak brand uit. In de hoofdstad Kiev werd een onderzoeksinstituut geraakt. Het is de 6e dag alweer op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt vanuit de lucht. Daarbij worden raketten en drones met bommen ingezet. De politie heeft 2 mannen opgepakt voor de inbraak in een brandweerkazerne in Maarsbergen. De 2 zijn 22 en 24 jaar oud en komen uit Ede. Bij de inbraak in de kazerne van Maarsbergen zondagnacht werd gereedschap gestolen. Het is inmiddels teruggevonden. Het aantal inbraken bij brandweerkazernes neemt de laatste maanden snel toe. Gereedschap dat de brandweer gebruikt om bijvoorbeeld auto's open te knippen, kunnen criminelen ook weer goed gebruiken bij bijvoorbeeld inbraken. Het weer, vooral in het oosten nog kans op een bui bij 19 tot 25 graden. Morgen droog met wolken en zon en dan wordt het 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: van jou.
1: Radio Aalsmeer.
2: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
3: Aalsmeer presenteert sluitend de begroting voor 2027. Het college van Aalsmeer heeft de programmabegroting 2027 gepresenteerd. De begroting is meerjarig sluitend en laat voor 2027 een positief resultaat van ruim 1,7 miljoen zien. De gemeenteraad besluit op 12 november over het voorstel. De gemeente wil de komende jaren blijven investeren in onder meer zorg en welzijn, onderwijs, sport, duurzaamheid en de openbare ruimte. Ook wordt er verder gewerkt aan een nieuw zwembad ter vervanging van de waterlelie. Op het gebied van verkeer en openbare ruimte staan onder meer de Ovelialaan, verschillende fietsroutes, de Hoofdweg, Oosteinderweg en de lijnbaan op de planning. Voor woningbouw wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de Oosteinderdriehoek en de start van de Westeinderhagen. In 2027 moet daarnaast de omgevingsvisie voor Aalsmeer en Kudelstaart worden vastgesteld. Daarin staan de plannen voor wonen, werken, mobiliteit, groen, water en energie.
1: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Bekijk ons ook op televisie. KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Meedoen aan de Klimaatweek kan op allerlei manieren. Van 2 tot en met 8 november vindt de 6e Klimaatweek plaats. Ook inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart kunnen meedoen. Dat kan met een kleine actie thuis, door mee te doen aan een buurtinitiatief of door zelf iets te organiseren. Denk bijvoorbeeld aan het vergroenen van een tuin, een kledingruil, samen energie besparen of het opruimen van zwerfafval. Nieuw dit jaar is dat iedereen zijn of haar bijdrage via klimaatweek.nl zichtbaar kan maken. Na het aanmelden ontvangen deelnemers ook praktische tips om duurzaam bezig te blijven. Wie anderen wil inspireren, kan zich aanmelden als klimaatburgemeester. Dat is een eretitel voor inwoners die duurzame initiatieven in hun gemeente onder de aandacht brengen. Klimaatstichting Hier ondersteunt klimaatburgemeesters en brengt hen samen in een landelijk netwerk. Aanmelden voor de Klimaatweek kan via klimaatweek.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Business Lounge vaart uit. Omdat kunstenaar en ondernemer Fred Ros, bekend van B&B Vol Liefde, op woensdag 30 september terugvliegt naar Bonaire, wordt het interview niet live vanuit de studio uitgezonden, maar één dag eerder opgenomen. En daarvoor gaat Business Lounge het water op. Op dinsdag 29 september varen Fred Ros en de Aalsmeerse kunstenaar Rob van den Heuvel mee op een authentieke Zweedse salonboot van de Kaag naar de Westeinder in Aalsmeer. Tijdens deze bijzondere tocht vertelt Fred over zijn leven, kunst en ondernemerschap. Dit gesprek wordt woensdagavond uitgezonden vanaf 7 uur 's avonds en aansluitend gaat presentator Erik Verbeek live vanuit de studio verder in gesprek met Bob van den Heuvel. Samen blikken ze dan terug op de vaarttocht en praten ze over Bobs werk, schilderijen en exposities. Business Lounge Special met Fred Ros. Woensdag 30 september om 7 uur 's avonds.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De hete, droge zomer heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. Ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven vervoeren hun spullen over de rivier. En dat kon deze zomer niet of het duurde veel langer. Volgens Allianz is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering. In Zuid-Europa is dat anders. Daar zijn de werktijden bijvoorbeeld flexibeler. De 5 mannen die gisteren zijn aangehouden bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmuts in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde vervolgens de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. Sinti en Roma worden nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of het aanvragen van een hypotheek, zegt de Nationale Ombudsman. Sommigen voelen zich daardoor ook genoodzaakt om hun achtergrond of cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet in een brandbrief op tot actie. En Cody Gakpo komt deze interlandperiode niet meer in actie voor het Nederlands elftal. De voetballer viel gisteren geblesseerd uit in de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hoe erg die blessure is nog niet bekendgemaakt. Oranje speelt volgende maand nog 2 Nations League-wedstrijden. Bondscoach Xavi gaat geen vervanger oproepen voor Gakpo daarvoor. Eerst vielen Malen en Robbie al geblesseerd uit bij Oranje. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk ook met onweer door het hele land. Het is daarbij dan uiteindelijk niet kouder dan een graad of 15. Morgen dan droog, met wolken en zon. En 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Anouk Puister in Door de Mangel, toen het licht uitging. Deze week maken Elbert Huids en Juriaan van Zeters een heel andere beweging. Te gast is Anouk Puister, die zich bezighoudt met slaap, energie, lichaamsgerichte regulatie en systemisch werk. Anouk verdiept zich in de vraag wat mensen en hun lichaam vertellen voordat ze daar zelf woorden voor hebben. Ze ontwikkelde het AM Framework en schreef het boek Beter Slapen. De vraag van de vorige gast, Johan, was er één met een knipoog. Wat moet je kunnen presteren om slaapambassadeur van Nederland te worden? Goed kunnen slapen of juist van alles van slecht slapen weten? Het antwoord hierop hoor je maandag 28 september vanaf 7 uur 's avonds in Door de Mangel op Radio Aalsmeer. Heb jij ook een vraag voor Anouk? Mail deze dan naar studio@radioaalsmeer.nl en wie weet stellen Elbert en Juriaan jouw vraag ook aan Anouk.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. 105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Oh, yeah, yeah. Altijd bij jou in de buurt. Radio Aalsmeer.
3: If you don't like something,

te hadden. Eentje lag op de bar en eentje onder de tafel. Ze vraagt, waar heb je het over gehad? Ik zeg,

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: De verhalenreeks Onderweg door Martin Spaargaren, Alex in het roze. Onderweg is een maandelijkse verhalenrubriek op radioaalsmeer.nl waarin Martin Spaargaren mensen ontmoet die hij toevallig tegenkomt in en rond Aalsmeer. Uit onverwachte gesprekken ontstaan kleine portretten van gewone mensen met bijzondere verhalen. In dit verhaal ontmoet Martin op het Praamplein zijn voormalige medestudent Alex, die na een carrière als restaurateur de wereld overzeilde met zijn zeiljacht. Het gesprek gaat al snel over zijn leven, zijn vroegere restaurant en zijn ervaring als homoseksuele man in Nederland en tijdens zijn reizen. Alex vertelt openhartig over de veranderingen binnen de gay scene, de vrijheid die hij vroeger in Amsterdam ervoer en het gevoel van onveiligheid dat hij tegenwoordig vaker tegenkomt. Ook zijn ervaringen tijdens de wereldreis komen aan bod, waarbij hij gebruik maakte van internationale netwerken om te weten waar hij als homoseksuele reiziger veilig terecht kon. Lees het hele verhaal op radioaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Gemeenteraad bespreekt aanbevelingen rekenkamer. De gemeenteraad van Aalsmeer vergadert donderdag 1 oktober vanaf 8 uur 's avonds in het gemeentehuis. Tijdens de raadsvergadering staat onder meer een onderzoek van de rekenkamer naar onderbesteding op de agenda. De rekenkamer deed mee aan het landelijke Doe Mee-onderzoek naar onderbesteding. Op basis daarvan zijn 5 aanbevelingen voor de gemeente Aalsmeer opgesteld. De gemeenteraad bespreekt deze aanbevelingen en wordt gevraagd ze vast te stellen. Naast dit bespreekstuk behandelt de raad verschillende akkoordstukken. De volledige agenda en vergaderstukken zijn te vinden op de gemeentelijke website. Belangstellenden kunnen de vergadering vanaf de publieke tribune bijwonen. De raadsvergadering is ook live via Radio, TV en Aalsmeer te volgen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese Unie neemt strafmaatregelen tegen 10 mensen en 17 instellingen vanwege de deportatie van Oekraïnse kinderen. Het zijn voornamelijk Russische instellingen. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de systematische en gedwongen deportatie naar Rusland en door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. Volgens de EU dwingen ze de kinderen om de Russische taal en cultuur over te nemen. De tegoeden van de mensen en de instellingen zijn bevroren en ook hebben ze een reisverbod gekregen voor EU-grondgebied. Een Rotterdammer van 19 moet 8 maanden de cel in voor het doodrijden van een zwangere vrouw. Dat gebeurde in maart toen hij net zijn rijbewijs had. Hij zei in de rechtszaal dat hij de gloednieuwe BMW X1 wilde uittesten. De man reed 115 km per uur op een plek waar je 50 mag. En bij het inhalen duwde hij een andere auto van de weg. De vrouw in de auto die botste op een boom en kwam om het leven. Ze was toen 14 weken zwanger. De Rotterdammer krijgt naast een celstraf van 8 maanden ook een rijverbod van 5 jaar. In Turkije is een populaire comedian veroordeeld tot ruim 1,5 jaar cel. Volgens de rechtbank heeft Deniz Güktaş president Erdogan beledigd. Hij noemde hem een dictator die psychische hulp nodig heeft. Ook betichtte hij hem van vriendjespolitiek. Güktaş is in beroep gegaan tegen de celstraf. De Turkse comedian mag dat in vrijheid afwachten. En voor het eerst is een prototype van de nieuwe megaraket Starship van ruimtebedrijf SpaceX in een baan om de aarde gebracht. De lancering die was vanmiddag vanaf de Amerikaanse staat Texas. De raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten lanceren. De Starship is de krachtigste raket die ooit is ontwikkeld. Eerdere testvluchten die mislukten. Het weer, vooral in het westen, nog kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Morgen droog, wolken en zon en 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Anouk Puister in Door de Mangel, toen het licht uitging. Deze week maken Elbert Huids en Juriaan van Zeters een heel andere beweging. Te gast is Anouk Puister, die zich bezighoudt met slaap, energie, lichaamsgerichte regulatie en systemisch werk. Anouk verdiept zich in de vraag wat mensen en hun lichaam vertellen voordat ze daar zelf woorden voor hebben. Ze ontwikkelde het AM Framework en schreef het boek Beter Slapen. De vraag van de vorige gast, Johan, was er één met een knipoog. Wat moet je kunnen presteren om slaapambassadeur van Nederland te worden? Goed kunnen slapen of juist van alles van slecht slapen weten? Het antwoord hierop hoor je maandag 28 september vanaf 7 uur 's avonds in Door de Mangel op Radio Aalsmeer. Heb jij ook een vraag voor Anouk? Mail deze dan naar studio@radioaalsmeer.nl en wie weet stellen Elbert en Juriaan jouw vraag ook aan Anouk.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Altijd bij jou in

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Dierendag met spelletjes bij Boerenvreugd. Kinderboerderij Boerenvreugd in Aalsmeer viert zondag 4 oktober Dierendag met verschillende activiteiten voor kinderen. Van 11 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags kunnen bezoekers aan de Beethovenlaan 118 meedoen aan spelletjes zoals Wie ben ik, dieren zoeken en een spel waarbij dieren gevoerd moeten worden. Aan de knutseltafel kunnen de kinderen boerderijpoes Tommy maken. In de informatiehoek is daarnaast van alles te leren over ezels. Ook kunnen kinderen deelnemen aan een workshop omgaan met honden. Daar leren zij hoe ze honden veilig kunnen benaderen en hoe ze verschillende vormen van hondengedrag kunnen herkennen. Eigen huisdieren mogen niet worden meegenomen naar de kinderboerderij. Kinderen worden wel uitgenodigd om verkleed als dier te komen. Voor hen is een speciale plek ingericht waar foto's kunnen worden gemaakt. De activiteiten zijn gratis. Varken Beer staat klaar voor vrijwillige donaties, contant of via een QR-code.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Kijk ons ook op televisie. KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23, meldt RTL Nieuws. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunters claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zijn de gegevens buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding is het intrekken van de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. Ze moeten daar van Israël binnen 7 dagen weg. Berendsen liet eerder al weten dat hij dat besluit onnodig vindt. Israël kwam met de maatregel omdat Nederland een verbod heeft op import van goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de mannen die werden gisteren opgepakt bij luchtmachtbasis Fairford. Medewerkers van basisscholen die kunnen vanaf volgend schooljaar een griepprik halen. De vaccinatie die wordt dan vergoed door de werkgever, meldt het onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond. Volgens de Gezondheidsraad lopen mensen die in het onderwijs werken een groter risico op griep dan mensen in andere sectoren. Ze werken in relatief kleine ruimtes. De raad die adviseerde eerder daarom al om onderwijspersoneel een griepprik aan te bieden. Het weer nog, vooral in het westen is er kans op een bui. Ook vanavond nog kans op een aantal stevige buien, daar kan onweer bij zitten. Vannacht koelt het amper af, het wordt een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En een warme nazomerdag, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: 24 uur per dag. Radio Aalsmeer. Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade, zegt het instituut.
2: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld. En voor een stukje zit het bij de wegen ook bij het personenverkeer, dat er soms ook last van heeft. Dus er liggen nogal wat problemen.
1: De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen. De Merwedebrug, de Zuurhofbrug en waarschijnlijk over een paar jaar ook de Van Brienenoordbrug. Dat zijn echte verkeersaders. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, de groep die inbrak bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij weer vrij. De hete, droge zomer die heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. En ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven die moesten noodgedwongen hun spullen over de weg vervoeren, zegt de verzekeraar.
3: Die grote hoeveelheid die normaal naar het Roergebied gaat over of met een binnenschip, ja, die grote hoeveelheid die krijg je nooit over de weg. Men ziet al met een heel grote congestie op die wegen. En natuurlijk, dit effect gaat die congestie alleen nog maar vergroten. Dus de productiviteit gaat dan nog naar beneden, ook in de transportsector, door dit gevolg.
1: En veel bedrijven die vervoeren hun spullen over de rivier, dat kon deze zomer. Dus niet of duurde langer. Het weer, stevige buien vanavond. Vannacht een graad of 15, morgen droge wolken en zon en vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
4: Yeah, yeah. Door de mangel.

0: Welkom bij Door de Mangel. Een programma waarin een bekende of onbekende Aalsmeerder of Kudelstaarter in de spotlight komt te staan en het stokje daarna doorgeeft aan een ander interessant persoon. Vanavond maken we uitgebreid kennis met deze persoon door de eigen muziekkeuze. Een meegebracht voorwerp en een aantal doordachte vragen. Kortom, deze week halen we Door de Mangel...
1: Anouk Puister. Yes. That's the one. Welkom dames en heren bij een nieuwe aflevering van Door de Mangel, de Aalsmeerse talkshow van Radio Aalsmeer. Al 13 seizoenen lang ontvangen we iedere week een Aalsmeerder of Kudelstaarter die we uitgebreid aan de tand voelen in onze studio. Vandaag verwelkomen we alweer de 510e gast. De techniek wordt zoals gebruikelijk verzorgd door Edgar van Hazendonk. En mijn naam is Albert Huijts.
2: En ik ben Juriaan van Seters. Vorige week liet Johan van de Polder merken totaal geen blad voor de mond te nemen. Muziek stond centraal bij Johan. Hij vertelde over zijn tijd als DJ bij Bon Ami, zijn oude Denon mixer en zijn liefde voor het maken van muziek. Tegenwoordig experimenteert hij daarbij volop met AI. Maar ook zijn bedrijf Jotech, een soort ICT-helpdesk voor bedrijven, kwam aan bod. De drie woorden die hem het best omschreven waren: grappig, randjes opzoeken en een harde werker.
1: Deze week ontvangen we Anouk Puister. Zij had een periode waarin ze merkte dat ze zichzelf voorbij liep. Wat begon met vermoeidheid en steeds harder werken, leidde uiteindelijk tot een moment waarop het letterlijk even donker werd. Ze leerde opnieuw luisteren naar haar lichaam en ontwikkelde zich tot coach, spreker, auteur en yogadocent. Haar boodschap: beter slapen is vooral een ingang naar een wakkerder leven. Het voorwerp dat zij heeft meegenomen staat voor haar voor kracht, energie en jezelf steeds opnieuw kunnen uitvinden. En juist dat laatste lijkt een rode draad in haar verhaal. Wat haar drijft, wat ze heeft geleerd en wat ze wil meegeven aan anderen, je hoort het vanavond allemaal in Door de Mangel.
2: En heb jij ook een vraag voor Anouk? Mail deze dan naar studio@radioalsmeer.nl en wie weet stellen wij die vraag ook aan Anouk vanavond. Anouk, van harte welkom.
3: Dankjewel.
2: Bij Door de Mangel. Zoals we eigenlijk elke keer beginnen... Kan jij jezelf omschrijven met drie woorden?
3: Ik zal een poging doen. Empathisch, nieuwsgierig en volhardend.
2: Empathisch, nieuwsgierig en volhardend. Oké, okay, dan gaan we aan het einde van de aflevering kijken of het nou echt zo klopt of niet.
3: Leuk, ja.
2: Goede woorden, volhardend. Ik schrijf ze nog even op. En een andere vraag waarmee we natuurlijk altijd beginnen is: van wie ben je er eentje?
3: Ja, van wie ben je er eentje? Ja, waar kom je van weg, dat idee?
2: Ja, ja. Precies.
3: Ja, ja, ja, ja. Ik kom niet uit IJsmeer of Kudelstaart oorspronkelijk. Ik kom uit Bilthoven, uit een vrij klein dorp. Alhoewel, het heeft volgens mij ook rond de 40.000 inwoners. Het was een dorp vrij beschermd, opgevoed, mijn ouders. En mijn vader oorspronkelijk uit Amsterdam, mijn moeder oorspronkelijk uit Eindhoven. En we zijn in Bilthoven terechtgekomen omdat mijn opa en oma, volgens mij is een beetje dat de route. Ik kan het helaas niet meer vragen. Volgens mij is dat een beetje de route geweest. Van laten we ergens wonen waar we het al een beetje kennen. Dus daar ben ik opgegroeid.
2: En hoe was het om in Bilthoven groot te worden?
3: Ja, nou wat ik net zei. Volgens mij een beetje een beschermd gevoel. Uh-huh. Groen. En vrij... lief eigenlijk. Gewoon
2: lief, een beetje lief. Bosachtig idee krijg ik ervan. Bijna een soort sprookjesachtig misschien.
3: Nou ja, ik weet niet of het echt sprookjesachtig was. Maar in ieder geval... het voelde heel beschermd. Het voelde heel beschermd. Ja, ja, ik heb een hele leuke jeugd gehad. Ik kon lopend naar school. De basisschool heb ik het dan over. En dat mocht ook vrij snel. Dus de zelfstandigheid zat er al vrij snel in. Mm-hmm. De middelbare school zat ook op, nou ja, wat was het? Misschien 5 à 10 minuten fietsen. Dus het was allemaal heel overzichtelijk.
2: Ja, heel erg. Een soort klein, fijn wereldje. Ja. En een fijne jeugd is ook.
3: Ja, ja, ja.
2: En toen na de middelbare school, ging je daar makkelijk doorheen? Hoe ging dat?
3: Volhardend, denk ik.
2: Ja?
3: ik vond school leuk en niet leuk. Ik had wel een fijne, kleine vriendengroep. Waar ik me echt prima bij thuis voelde. Leraren waren allemaal heel vriendelijk, ontvankelijk. Ik kan me niet. Toevallig had ik het laatst met mijn zoon over, die nu op de middelbare school zit, de jongste. En ik zei: zij mogen al hun leraren bij de voornaam allemaal noemen. Mm-hmm. Ik kan me eigenlijk niet herinneren of dat nou bij ons zo was. Volgens mij niet. Allemaal netjes bij de achternaam. En de middelbare school verder, wat ik zei, ik had een kleine hechte vriendengroep. Mm-hmm. En daarvoor, dat was
2: ging ook wel goed. En school zelf was ook iets waar je doorheen fietste? Of?
3: Nee, niet doorheen fietste. Het ging me... Ik ben begonnen Dat was toen ook wel volgens mij HAVO, VWO, brugklas. En al mijn vrienden uit dat vriendengroepje gingen allemaal naar het VWO. En ik moest naar de HAVO, want mijn cijfers waren allemaal niet hoog genoeg. Mm-hmm. Dat was dan het verhaal. En ik baalde daar enorm van. En ik dacht, ja shit, nou word ik achtergelaten, hè, voor mijn gevoel. En ik ben eigenlijk nog harder gaan werken om maar te bewijzen dat ik ook voorbij de HAVO kon. Alhoewel ik achteraf wel echt goed kan zien dat het een juiste beslissing is geweest. Want dat zette mij aan, eigenlijk. Mm-hmm. En tegelijkertijd heeft het ook wel een knauw gegeven. Ergens in mijn vertrouwen. Maar goed, ja, van de HAVO naar het VWO. En toen uiteindelijk met een soort, dat wat toen omschreven werd als faalangst. In de zesde klas VWO mocht ik nog een keer doen. Op een
4: haarna. Die moest,
3: een
4: nog, haarna. Nog een die keer, moest ik nog die een eindexamens keer nog een ja, keer opnieuw doen, ja, allemaal.
3: Ja, weer opnieuw doen. Ja, want ik dacht, ik kom er wel. Maar, nou, jij vroeg mij net van, ging je er fluitend doorheen? Mm-hmm. Ik heb nooit heel hard gewerkt, laat ik het dan maar zo zeggen. Dus ik dacht ook wel, oh, dat red ik wel.
4: Oh, ja.
3: En daardoor te laat beginnen en dan toch een soort van uitstelgedrag krijgen en dan ineens.
4: En dan op het laatste moment alles nog moeten inhalen en gaan. Maar je hebt dus wel, doordat je naar de HAVO moest in eerste instantie, dat dus wel dat harde werken geleerd daar. Doe je dat met een knauw? Of?
3: Ja, nou, de knauw was vooral omdat ik me niet helemaal gezien voelde met, ik kan het wel.
4: Hmm.
3: Ik kan het wel, maar het komt er nog niet uit. En dat was het lullige. Dat werd ook eigenlijk altijd gezegd, je kunt het wel.
4: Ja.
3: Maar het komt er nog niet helemaal uit. En dat is, denk ik,
4: dat is iets wat dan meegaat.
3: Wat meegaat, mijn hele leven mee is gegaan. Oh ja,
4: dat ken ik wel. Ja. En daarna, na de middelbare school?
3: Ja, middelbare naar Amsterdam gegaan. En uiteindelijk zelf gekozen voor communicatiewetenschap in Amsterdam aan de UvA. En ja, dat was heerlijk. Ik was anoniem in de stad. Mm-hmm. Dat vond ik heel lekker. En tegelijkertijd was ik ook wel op zoek naar een beetje geborgenheid. Dus ik ben uiteindelijk bij een studentenvereniging terechtgekomen en daar ontzettend veel plezier gehad. Heel veel vriendinnen ook echt aan over, of heel veel, maar echt wel een handvol vriendinnen aan overgehouden. En daar heb ik met heel veel plezier gestudeerd.
4: Lijkt me wel een overgang als je van dat hele beschermde, fijne dorp eigenlijk nog naar de grote stad gaat. Was dat een
3: nou, ik
4: overgang?
3: Weet nog wel dat ik bij mijn nicht sliep in de eerste weken, want toen had ik nog geen huis. Dat was toen ook nog best wel een uitdaging, alhoewel makkelijker dan nu. En dat ik, dat was toen nog de Amsterdamse skieler. Ik weet niet of jullie die kennen, die ging naakt door de stad skieleren.
4: Oh ja, die string.
3: Ja, in die string. Ja, precies die. En dat was soort van mijn doop, zeg maar, in Amsterdam. Dat ik ook echt mijn ouders heb gebeld. Nou, wat heb ik nou gezien? Dat was
4: welkom
3: die
4: in de
3: eerste
4: grote stad.
3: Welkom in de grote stad. En ik woonde toen in de Eerst van Zindestraat in Amsterdam, in Oost.
4: Oh ja.
3: Daar kwam ik terecht bij, via bij een hele leuke huisgenoot. Die ik in eerste instantie niet kende. Dus dat was oprecht heel leuk. En toen, ik kan de chronologie niet helemaal meer plaatsen. Maar echt wel in die eerste weken dat ik daar woonde, ging ik 's nachts naar huis, na een avond uitgaan. En toen kwam ik bij mijn straat aan en die was afgezet. Politie, linten, alles. En die zei, mevrouw, waar moet u naartoe? Ik zei, ik woon daar. En ik had wel wat gedronken, maar ik was natuurlijk plots nuchter. Want je denkt,
4: onnuchterende ervaring. Ja.
3: En die zei alleen maar, mevrouw, wat moet u hier doen? Ik zei, ik woon daar. En nou, dan ga ik u even naar huis escorteren. Want er heeft hier net een afrekening plaatsgevonden. En ik dacht alleen maar, afrekening?
1: Heb iemand betaald?
3: Ja, ik denk, wat is hier gebeurd? En ik zei alleen maar, onnuchterd, weet je, meteen van, maar lopen wij dan ook gevaar? Of hoe zit dit precies? Nou, daar kunnen we niet zoveel over zeggen, maar u bent wel veilig. Nou, dat was zeg maar doop Amsterdam.
4: Dan
3: dus
4: ben je
3: wel
4: echt meteen ingeburgerd.
1: Een afrekening en iemand naakt over straat op skiers.
3: Ja,
1: nou,
3: dat
4: was de hoofdstad.
3: Dat was de hoofdstad.
1: Wat vonden je ouders ervan?
3: Dat is een leuke vraag inderdaad. Maar nee, dat was gewoon Amsterdam. Ja. Ja.
1: Maar je hebt je studententijd dus in Amsterdam doorgebracht. Ja. Communicatiewetenschappen gestudeerd.
3: Ja.
1: Dat 4 jaar, neem ik aan?
3: Uiteindelijk 5. Want het had ermee te maken dat als je ergens een vak mist en een cijfer net niet haalt, dan moet je ineens in een andere periode dat vak herhalen. En dat had er bij mij mee te maken dat in die jaren Ik ben in 98 gaan studeren. En in 2000 kreeg mijn moeder een hartstilstand. Ik heb haar gevonden thuis. Ik was toevallig thuis. Nou, niks is toevallig in het leven meer, geloof ik. Maar ik was toevallig thuis. Omdat ik zelf net was geopereerd aan mijn keelomwandelen en mijn neusomwandelen. Dus ik was even naar huis met het idee, mijn ouders verzorgen mij. En toen één middag kreeg mijn moeder een hartstilstand. En ik heb haar gevonden. Gereanimeerd. En heeft uiteindelijk goed uitgepakt, zeg maar. Ze heeft het overleefd. Met her en der wel wat, uiteindelijk wat gevolgen. Maar dat heeft op mij gewoon enorme impact gemaakt toen der tijd.
4: Dat kan me voorstellen.
3: Ja.
1: Maar jij hebt haar gereanimeerd. Ik heb dus haar gered.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja, ja, zij zei heel mooi, jij hebt mij het leven gegeven. Of nee, ik heb jou het leven gegeven en jij hebt mij het leven gegeven.
1: Ja,
3: ja.
4: Mooi.
3: Ja.
1: Dat moet ook wel, dat moet ook wel iets moois zijn. Dat je toch.
3: Is prachtig.
1: Ja.
4: Ja, het is zoiets eens dan toch.
1: Je schrikt.
3: Dit is. Ik vertel het natuurlijk nu in een paar zinnen. Maar dit heeft ongelooflijk impact gehad op iedereen. Ook binnen ons ouderlijk gezin. Ook op haar gezondheid op de lange termijn. En op mij en mijn mentale gezondheid. Zeker. Ja. Ja. Ja.
1: Maar toch, het is toch iets moois.
3: Uiteindelijk is het echt iets moois. Ja. Zeker.
1: Als je het goed vindt, gaan we even naar de muziek. En dan gaan we daarna van jou horen wat je gedaan hebt na die tijd in je studie, moet ik zeggen, je studietijd in Amsterdam.
3: Zeker.
1: Want daar is ook een heel verhaal over te vertellen. Ja. Daar gaan we straks na de muziek even naartoe. We begonnen met een nummer, dat is ook een beetje uit mijn jeugdtijd, The Eurythmics. Mm-hmm. Jij noemde expliciet er nog bij Annie Lennox en Dave Stewart. Dat waren de twee leden van Eurythmics.
3: Ja.
1: Waarom heb je voor dit nummer gekozen?
3: Ja, dat is. Ik vond het zo moeilijk om te kiezen überhaupt. Als je. Ja, ik hou wel echt van muziek. Nou, ben ik meer iemand die vroeger ook al meer fonetisch meezong. Vraag mij naar nummers, dan kan ik ze meezingen. Vraag je wie het heeft gezongen, dan denk ik, wie dan? Dus ik moest echt even zoeken. En dit nummer. Ik ben met muziek opgegroeid. Mijn vader was een beetje een Einzelganger, maar een stille DJ noem ik hem dan maar even. En die was op de feestjes ook altijd degene die de muziek draaide. Maar ook 's avonds thuis als ze een familieavond hadden of vriendenavond. En dan stond muziek vrij hard. Dit kreeg ik mee. Dus dit is een jeugdherinnering echt. Ja. En ik vind het gewoon zo grappig door de opdracht die ik kreeg nu om een aantal nummers in te brengen. Dat er door teksten die je dan ook opnieuw gaat luisteren, dat ik ineens denk, goh, dit is wel grappig. Want het komt ook samen met wie ik nu ben.
1: Ja.
3: En dat vond ik een mooie symbolische.
4: Een soort voorspellende gave had al bijna.
3: You never know.
4: Ja.
1: Het volgende nummer wat we klaar hebben staan, dat is ook een speciaal nummer. Ja, we hadden het er al eventjes over voordat we begonnen.
3: Ja.
1: Een nummer wat niet zo heel erg bekend is. We hadden hier ook niet in de computer staan.
3: Nee.
1: Maar een nummer van Max Richter.
3: Ja. Ja.
1: Er zit hier een verhaal achter.
3: Ja, zeker. Zeker.
1: Wil je hem nu vertellen of zeg je, laat eerst maar even gaan luisteren?
3: Misschien wat ik nu kan vertellen, want ik kan er zeker meer over vertellen, maar ik hoop dat mensen een keer de tijd nemen, als ze hem niet helemaal draaien nu, want hij duurt vrij lang, dat je een keer de tijd neemt, dat gun ik mensen echt om ernaar te luisteren. Jij kende het, hè? Jij hebt het gezien in connectie met een film, zei je net.
4: Een film die vorig jaar is uitgekomen, volgens mij. Hamnet, ook een aanrader trouwens.
3: Ja, die film heb ik dan niet gezien. Ik heb kennis gemaakt met dit nummer tijdens volgens mij mijn yoga-opleiding. Ja, dat denk ik wel. En het nummer raakt mij op vele, vele vlakken. Maar wat ik zo mooi vind, het raakt iets heel liefdevols. En het raakt ongeluk, mij in ieder geval. En ik denk bij heel veel meer mensen, het raakt ongeluk veel ontroering eigenlijk. Ja.
1: En dat zit er ook in de clip, hè?
3: Ja, dat is echt prachtig. Wat je volgens mij, wat ik me nu kan herinneren, goed kan zien is mensen zijn continu in beweging. Je ziet een vrouw lopen en eigenlijk zie je het breekpunt pas op het moment dat je stil moet staan. Ja, en dat is een prachtige boodschap volgens mij.
1: Nou, het maakt me goed dat we daar even naar gaan luisteren.

0: On the Nature of Daylight van Max Richter. Ja, een prachtig nummer, Anouk.
1: Ja.
0: Onderwijl dat dit nummer draaide, hadden wij nog even een gesprekje over. Want jij vertelde waarom je dit nummer gekozen hebt. Maar daar zit nog een andere reden achter. Het heeft te maken met jouw beide ouders.
1: Ja, zeker. Zeker. Ja,
0: wil je daar wat over kwijt?
1: Ja hoor. Waar zal ik beginnen?
0: Bij het begin? Nee.
1: Dit nummer dat is voor mij gewoon ontzettend waardevol. Wat ik net volgens mij van tevoren ook zei. Hè? Ja. Het heeft iets heel liefdevols. Het ontroert me echt. Het raakt ook iets. Het raakt echt verdriet.
0: Ja.
1: Voor mij persoonlijk. En dat heeft te maken met het overlijden van mijn ouders ten tijde van. Wanneer was het nou? 2019. Kreeg mijn vader het slechte nieuws dat hij ongeneeslijk ziek was. Hij had longkanker, waarbij eigenlijk hij had al langer klachten. En ging daarmee naar de huisarts. En daar werd eigenlijk alleen maar gezegd, ja, we denken een longontsteking die niet helemaal overgaat. Maar ja, hij bleef er last van hebben. Van de klachten kwam dus toch een foto en toen kwam een scan. En we zaten op dat nieuws te wachten en toen. Dat bracht heel veel spanning met zich mee. Dus dat voelde ik al gewoon in mijn lijf, in alles. En ik had inmiddels al wel geleerd, Anouk, je moet beter naar je lichaam gaan luisteren. En op dat moment voelde ik alleen maar, ik moet hier nu tijd voor maken. Wat het nieuws ook wordt. We zijn als mensen natuurlijk al, we zijn ingeprent op potentieel gevaar eigenlijk. En ik dacht alleen maar, ik weet niet of er gevaar is, maar mijn lichaam zegt aan alle kanten alarm, alarm. En toen heb ik dit nummer opgezet. Daar heb ik kennis mee gemaakt in een yogaopleiding. En dat raakte me toen al. Dus expliciet dit nummer. En toen heb ik gewoon op de bank gelegen. Ik heb volledig toegegeven aan een verdriet waarvan ik niet wist. Ja,
0: of terecht
1: of dat terecht was, zeg maar. En toen belde letterlijk mijn vader dus daarna op met... De uitslag is veel eerder nog dan we hadden verwacht. Want ik ben net gebeld door de huisarts. En het is echt het allerslechtste scenario wat we hadden kunnen bedenken. En dat was uitgezaaide longkanker.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dan deze muziek. Ik kan me ook voorstellen, als je die muziek nu hoort, dat het je weer raakt. En dat je misschien wel weer wat verdriet naar boven krijgt.
1: Ja, dat heb ik vaak genoeg. Ik denk dat nu door de radioopname, weet je, ik zit hier nu. Er is een andere sfeer. Mm-hmm. Als ik bewust het verdriet, als ik het verhaal, laat ik het dan zo zeggen, de ervaring weer ga opzoeken. En ik zet het nummer op, dan kan het echt stromen. Ja. Zeker.
0: Dan herbeleef je het ook weer?
1: Nee, dan is het meer de herinnering dat het zo was. En tegelijkertijd, dit nummer, voor mij heeft het ook iets heel lichts. Dat raakt het ook. Je hoort het ook in de hogere tonen of zo. Ja, dat is. En dat is omdat ik op dat moment dat ik het nieuws hoorde, weet ik echt dat de grond soort van onder me vandaan ging. En dat ik me tegelijkertijd omhoog voelde veren. En er kwam een soort besef. Ook dit kan ik aan. Ook dit kan ik dragen. En ik ga nu met alles wat er is, in dat moment ga ik keuze. Ik was net voor mezelf begonnen als ondernemer. En ergens denk je dan, shit, hey, moet dit nu? Mm-hmm. Ja, alsof je het allemaal onder controle hebt. Dat is onzin natuurlijk. Maar dat is wel, er ging ergens in mij ging dat ook aan. Hè? Van nee, ik ben net lekker bezig. Mm. En tegelijkertijd dacht ik, ja, maar dat ga ik doen. Want dat is wat ik hier te doen heb. Dat is mijn eigen pad volgen. En tegelijkertijd wist ik ook, maar nu komt het einde in zicht. Dus nu ga ik keuzes ook maken die gericht zijn op afscheid. Op samen zijn, op nog genieten van wat er wel is. En dat heb dus ik zeker
2: die
1: gedaan.
2: Duisternis en dan ook het licht.
1: Het licht.
2: Wat in dat nummer ook zit, inderdaad. Ja.
1: Ja.
2: Die kracht die je volgens mij ook voelde dus.
1: Ja. 100%.
0: En nieuws. 100%. Ja, dan komt het nieuws vlak daarna. Want jouw ouders zijn vlak na elkaar overleden.
1: Ja, want nu doen we wel een hele snelle fast forward. Zeg maar, dit was 2018 kwam het nieuws. Dus ik zei het net verkeerd, maar 2018 kwam het nieuws. Februari en in maart 2019 is hij overleden. En een dag later zei mijn moeder, maar nou wil ik ook niet meer. En dat was voor iedereen aan wie ik dit altijd vertel, die denken, En dat snap ik heel goed, want ik had ook dat. Ja. En tegelijkertijd wisten we, dat klinkt ook heel raar, maar ja, we wisten al wel. Met mijn moeder ging het niet zo goed, al heel lang niet. Na die hartstilstand heeft zij, nou ja, zo ontzettend veel fysieke klachten daarna nog weer gekregen. En voor haar was het leven af en toe echt heel zwaar. Dus depressie, vroege dementie. Het is nooit helemaal een label opgezet. Maar wel een zoektocht geweest. Ook voor haar en voor mijn vader en voor ons als gezin. En ja, dus toen zij dat zei, ja, dat even voor de duidelijkheid. Dat is ook niet zomaar iets wat je kunt regelen. Dus toen zij dat zei, ontstond er op dat moment wel meteen een besef van oké, maar dan als jij dit zegt, neem ik dat wel serieus. Want dat is iets.
2: Wat gaat er verder door je heen als je zoiets? Ik kan me dat niet voorstellen.
1: Ja, het is een. Ik denk op dat moment ging er wel een soort overleefknop aan. Mm-hmm. Want je wist gewoon vanaf dat. Ik heb nog een jonger zusje. En je wist gewoon vanaf dat moment is er eigenlijk geen ruimte meer om te rouwen om mijn vader. Sterker nog, we hebben de begeleider gebeld. En gezegd van joh, we hebben nu deze en deze situatie aan de hand. Kunnen we eventueel het afscheid van mijn vader uitstellen? Mm-hmm. Ja, gekke gewoon gedachte misschien. Ja. Dus hij was overleden. En dan krijg je een uitvaart. En wij hebben de uitvaartbegeleider gebeld en gevraagd van kunnen we misschien even wachten, want we hebben nog een wens.
2: Oh, zo.
1: En dan kunnen ze misschien tegelijkertijd de uitvaart krijgen. Ja, heel naïef gedacht. Achteraf bezien. Maar wel een wens, want ze hadden de wens om met z'n tweeën te gaan dan uiteindelijk. Ja. En dat kan je niet anceneren. Ja. Dus uiteindelijk is het ook maar goed ook dat dat niet gebeurd is. Ja. Dat er instanties zijn die dat ook waarborgen, dat dat niet zomaar kan. En van mijn vader hebben we dus echt ook apart afscheid kunnen nemen. Maar tegelijkertijd hebben we met mijn moeder een hele intense, uiteindelijk maar 11 weken gehad. In samenspraak met de levenseindekliniek. En dat is echt, ja, dat is een heel intens.
2: Wel snel gegaan dan, 11 weken.
1: Ja.
2: Denk ik.
1: Ja. Ja. Ja. En er waren genoeg dingen. Je krijgt, wat ik zeg, het is niet zomaar. Dus ja, dat daarin zijn we ook goed begeleid. Mm-hmm. Ja.
2: Ja. En ook wel, ik hoorde ook wel heel veel liefde van je ouders naar elkaar uit voortkomen.
1: Nou, die zaten aan elkaar vastgeplakt.
2: Ja?
1: Ik op de uitvaart heb ik ook gezegd van pap, jij was een Einzelganger. Maar, of moet ik zeggen, Zweizelganger. Het is geen woord. Maar,
0: ik kan me voorstellen.
1: Zij waren zo verbonden aan elkaar. Ook wel afhankelijk van elkaar in bepaald opzicht. En ik weet niet of het allemaal gezond was of niet. Maar dat is nu met later meer volwassen perspectief. Kijk ik daar anders naar. Maar ja, ze waren heel erg samen. Ja, dus het is in die zin een mooi cadeau dat ik ze dat, samen met mijn zusje ook wel, maar heb kunnen geven. Uiteindelijk heb ik het dus ook laten gaan. Dus ik heb het leven gegeven en ook de dood.
2: Moeten laten.
1: Ja, los inderdaad. Moeten laten. Ja, maar wel echt een liefde. Ja.
0: Ik vind het heel knap dat je dit persoonlijke verhaal hier bij ons nu op de radio wil vertellen.
2: Ja, dankjewel daarvoor.
0: Maar er zijn gelukkig ook heel veel mooie momenten geweest.
1: Ja,
0: ik zei net van, we gaan straks van jou horen hoe je de stap gemaakt hebt van Amsterdam naar Aalsmeer.
1: Ja.
0: Laten we eerst even een stukje muziek doen en ik ga de boel een beetje door elkaar gooien. Dus ik ga even kijken of we onze technicus kunnen verrassen. Maar ik wil namelijk even een nummer overslaan. Want ik denk dat dat beter past bij het verhaal wat je net gehouden hebt. Ik wil namelijk voorstellen om het nummer van Dickie Dex te draaien.
1: Ja, snap ik.
0: Want daar zeg jij van in je voorbereiding van, het is een nummer wat mij troost, maar ook troost geeft. Maar dat je het ook gebruikt soms naar je klanten, je cliënten toe.
1: Zeker.
0: Want voor jou gaat het over iets waar je sterk in gelooft. Mensen hebben mensen nodig.
1: Ja.
0: En we hoeven niet alles alleen te dragen. Nou, dat past denk ik heel mooi bij het verhaal wat je net gehouden hebt. Komen we straks nog even terug. Maar eerst even naar Dickie Dex met Dragen.

0: Dat was Dragen van Diggy Dex. Nou, we hebben het net over je ouders gehad. Ja. Maar laten we even teruggaan. Want je bent dus in Beeldhoven opgegroeid. Toen naar Amsterdam gegaan.
1: Ja.
0: En toen weer teruggegaan naar een dorp.
1: Een dorp.
0: Een dorp. Ja. Ja. Hoe is dat gebeurd?
1: Nou, voor de liefde. Okay. Voor de liefde ben ik hier komen wonen.
2: Dat is ook bijna de enige... Nee, dat is niet
1: waar. Wat?
2: Nee, ik zeggen, dat is ook de enige reden om hier te komen wonen. Maar dat is niet waar.
3: Kan je niet maken.
1: Nou, in het begin heb ik echt gedacht, wat doe ik hier? Maar dat kwam... Ik heb hier dus niet mijn roots liggen. Dus dan heb je zoiets. Dan heeft tijd nodig om op te bouwen. Netwerk op te bouwen.
2: Je hoort wel eens mensen zeggen dat ze het moeilijk vinden om in de Aalsmeerse gemeenschap je plekje te vinden.
1: Ja. Dat herken ik wel.
2: Ja?
1: Ja, maar ik weet niet of dat nou specifiek Aalsmeers is. Ja, het is wel heel erg ons kent ons. En dat is gewoon typisch dorps, denk ik. En men heeft elkaar hoog zitten, laat ik het dan zo zeggen. Er zijn veel vriendengroepen. Toen ik hier kwam wonen, toen was Tijn ook nog klein. Dat is onze jongste zoon. Ik heb een samengesteld gezin. Dus ik kwam voor de liefde hier naartoe. Omdat mijn man, die had nog 3 zoons. En die wonen dan bij hun moeder in Uithoorn. Dus wij wilden gewoon voor iedereen wat meer vrijheid creëren. En we kregen dus samen nog 1 zoon. En die is dus nu inmiddels 13 van de week geworden. En die ging dus nog niet naar school. Die was 8 weken toen wij hier kwamen wonen. Dus ik liep met mijn kinderwagen op zondag hier. Ik dacht alleen maar, waar ga ik koffie drinken dan?
0: Ja. Waar zijn de koffiezaken? Ja.
1: Waar kan ik aansluiten, weet je wel? Zo. En dat, waar kan ik aansluiten, dat is wel heel lang het gevoel geweest wat ik heb gehad. Van, ja, en toen werkte ik ook nog heel hard in Amsterdam. Arjen, mijn man, werkte ook in Amsterdam. Dus ons leven was ook best wel werkende leven. En dat doe je toch best wel vaak per uur per dag. Was wel echt stadsgerelateerd. En dan kwam je thuis hier in Aalsmeer. En dan dacht je wel, oh, lekker ruimte. En in het weekend de jongens. En een eigen slaapkamer. En een tuin. En een auto voor de deur die makkelijk te parkeren is. Mm-hmm. En ja, dat. Het wortelen kwam pas toen de jongste dus naar school ging hier. Ja.
2: En wat maakte dan dat je op een gegeven moment dacht van, ja, nu ben ik hier op mijn plek?
1: Nou, ja, dat moment moet misschien nog komen. Dat klinkt, dat bedoel ik echt niet lullig. Maar dat komt gewoon omdat mijn roots hier niet liggen. Ja. Dus mijn man komt dan uit Uithoorn oorspronkelijk. En die kent dus ook al van nature al meer mensen in de omgeving. Gaat naar een tandarts met een tandartsassistente die vroeger ook van school kende. Dus die heeft iets meer binding met de omgeving. Ik weet dus ook niet waar ik nu dan ook terecht kom, of ik ooit dat gevoel zal hebben, anders dan dat het misschien wel Beeldhoven is, waar ik mezelf niet per se zie wonen. Dus
0: ja, want is dat dorpsgevoel wat je dan misschien in Beeldhoven ook kent, wat je eerder al beschreef, van dat geborgen en zo, merk je dat dan hier ook?
1: Ja,
0: dat
1: ja, zeker. En ik merk het vooral aan Tijn dus. En ik zie het ook aan de jongens in Uithoorn dan weliswaar. Maar hè, dus ik zie gewoon, als je hier opgroeit, dan heb je automatisch natuurlijk binding. En als ik tegen Tijn nu zeg, we gaan verhuizen, zegt hij, nee, ik ga nooit weg uit Aalsmeer. Ja, heel grappig. Ja.
0: Ja. Ja, maar wel, het is ook lastig om daar tussen te komen dan eigenlijk.
1: Om in de Aalsmeer tussen te komen? Nou, ja. Nee. Zo. Het is meer dat het logisch is dat als je hier niet vandaan komt, dat je dan pas je netwerk vergroot op het moment dat de jongste, in dit geval bij mij dan de jongste en de enige die ik zelf heb gebaard, maar dan naar school gaat. Mm-hmm. Dan krijg je natuurlijk meer...
0: Ja, dan gaat het vanzelf.
1: Dan gaat het veel meer vanzelf. Ja. En wat ik zei, onze focus lag heel erg toen ook. Het lag op mijn werk en kind en naar huis racen en BSO. En, nou ja.
2: Over je werk gesproken.
1: Ja.
2: Want je hebt een opleiding gedaan. Je hebt gestudeerd.
1: Ja.
2: En dan komt er een moment, vroeg of laat, dan moet je een baan gaan zoeken. Dan moet je werk gaan zoeken.
1: Ja.
2: Kan jij ons in vogelvlucht even meenemen hoe die... We hebben niet zo heel veel tijd meer. Maar hoe die reis gegaan is.
1: Ja.
2: Hoe je uiteindelijk gekomen bent waar je nu aanbeland bent.
1: Ja, nou, ik zal proberen heel kort. Want zoals het gaat met het leven, het gaat altijd links en rechts waar je denkt te kunnen plannen. Dat werkt niet. Ik ben in 2003 heel hard op zoek gegaan naar een baan. En dat was toen nog dat ik solliciteerde op marketingfuncties. Ik had communicatiewetenschap gedaan in de richting van marketing. Dus het leek me heel leuk. Brandmanager bij L'Oréal. Ik zie mezelf nog gaan naar Hoofddorp, naar het hoofdkantoor. En daar werd ik afgewezen als zijnde een van de 300 die daar solliciteerden. Maar goed, ik woonde in Amsterdam en ik had mijn huur te betalen. Mijn ouders supporten me dat niet meer. Dus je moet gewoon zelf je broek ophouden. En toen dacht ik, ja, wat dan? Toen ben ik bij KPN terechtgekomen. Het grappige is dat ik daar op de helpdesk terecht ben gekomen. En dat heb ik altijd gezien als, nou, dit is maar een baantje om mijn huur te kunnen betalen. Maar mijn echte werk straks gaat iets anders zijn. Maar daar heb ik geleerd en iets geleerd wat ik nu nog steeds doe. Dus goed luisteren naar mensen. En het probleem heel snel tot de kern kunnen komen van iets. Mm-hmm. En dan zeggen, nou, zullen we deze richting opgaan? Dan denk ik dat daar de oplossing ligt. En dat zagen ze bij KPN wel heel sterk. En daar heb ik ook wel ervaringen van mensen die dan een briefje stuurden met bloemen erbij. En die zeiden, u doet uw naam eer aan, u brengt licht in het duister. Ze dachten dat mijn achternaam duister was. Vond ik wel mooi. En achteraf, ja, en achteraf gezien is dat natuurlijk...
0: Gewoon accepteren.
1: Ja, dat is gewoon accepteren. Ja. En achteraf gezien vind ik dus zo mooi. Het is altijd, connecting the dots doe je altijd achteraf. Maar dat is nu natuurlijk wat ik doe. Maar dan ga ik wel heel ver, heel snel fast forward. Maar KPN heb ik dus gewerkt om geld te verdienen. En toen uiteindelijk toch in de media terechtgekomen. Dus ik heb bij een mediabureau gewerkt. Daar mijn carrière in de marketing begonnen. Media marketing. En ja, dat is een pad geweest van projectmanager hier. Meer creatief betrokken daar bij een creatief bureau. Uiteindelijk nog bij een matchmaker gezeten. Parship als marketeer. Daar was ik verantwoordelijk voor de data. Ook heel leuk. En marketing. En uiteindelijk bij Mediacom terecht gekomen. Dat is een heel groot mediabureau in Amsterdam. En daar zat ik uiteindelijk in een managementpositie. En ontzettend veel plezier had ik wel in die functie. En daar toch vastgelopen.
0: Ja, je hebt best wel veel verschillende bedrijven gezien dus en dingen. En toen ben je in 2018 ben je toen voor jezelf begonnen.
1: Toen ben ik voor mezelf begonnen, ja. Want dat kwam naar uiteindelijk, nou ja, wat jij volgens mij Albert in het begin ook al zei. Hè? Het licht ging echt even uit.
2: Even duister.
1: Het werd letterlijk even duister. Ja, ik had mezelf over de kling gejaagd. En ik wist op dat moment niet zo goed waardoor. Maar ik werkte vooral heel hard. Niet alleen in uren of zo hoor. Want het gaat niet altijd om het aantal uur. Maar wel, ik beet me overal in vast. En ik ging steeds harder werken ook om me beter te voelen. Want ik voelde wel, ik voel me niet zo goed hierbij. En ik sliep steeds slechter. En dat wijd je dan aan van alles. Aan een peuter, aan een puber. Peuter en puber samen in één huis is nooit een goed idee.
0: Pittig, ja.
1: En dus ik zocht vooral heel hard. En ik was heel hard aan het werk. En die combinatie, dat was niet een hele goede combinatie. Dus daar ging het licht uit. En toen besloot ik, ga niet meer in deze trein verder. Wat wel, weet ik nog niet. En dat was uiteindelijk 2017. En in 2018 begon ik voor mezelf als ondernemer. En dat was echt een hell of a ride sindsdien. en het begon met eigenlijk vooral dat inzicht van, ik slaap zo slecht. En hoe komt dat nou? En toen ben ik me daarin gaan verdiepen. En dat gaf me zo ontzettend veel inzicht. Kijk, 2016, dat is dus 10 jaar geleden. Toen was er nog niet zo heel veel kennis over slaap. En het belang eigenlijk ook van slaap. Dat is het nu wel. Het is bijna alsof...
0: Het is best hot topic.
1: Het is hartstikke hot topic sinds nu een aantal jaar. Dus het zijn bijna allemaal inkoppertjes die je soms vertelt. En tegelijkertijd zien mensen daar het belang niet helemaal van. Maar... ik ben me gaan verdiepen in slaap voor mezelf. En uiteindelijk is daar een volgende stappen zijn er gekomen waarbij ik vanuit de verdieping voor mezelf in slaap ook een onderneming ben begonnen.
2: Ja, Johan noemde jou vorige week de slaapambassadeur van Nederland.
1: Ja, nou die term heeft hij niet zelf bedacht. Die heb ik ooit met een knipoog. Is dat bij de, volgens mij toen zelfs nog mijn uitgever ook zo op een boek terechtgekomen. Want vanuit die verdieping voor mezelf heb ik ooit eens een keer bij een vanuit mijn werk heb ik er uiteindelijk van gemaakt om te gaan spreken bij bedrijven, om wat meer te vertellen ook over slaap, om wat mensen meer in contact te brengen met hun gevoel, met hun eigen lichaam, het ritme, dat. Dat doe ik allemaal in vrij corporate omgevingen, dus dat is heel, heel leuk.
0: Ja.
1: Want mensen, ja, dat is echt heel leuk.
0: Verrassend voor ze, denk ik, of niet?
1: Ja, verrassend en ook heel informatief. En mensen zijn er vooral natuurlijk ook met hun hoofd bezig, dus het is heel leuk om dat ook zo te doen. En toen zat ik ooit eens een keer in een televisieprogramma als zijnde de gast als ervaringsdeskundige. En daaruit volgde een telefoontje van Cosmos Uitgevers. En die zei, heb je er wel eens over nagedacht om daar een boek over te schrijven? Dus als je expert wil worden, moet je een boek gaan schrijven.
0: Dan pas is het officieel. Dan...
1: Nou, het is meer dat ik ben iemand die, daarom dat volhardende bedacht ik me ook net, is, ja, ik bijt me vast in een onderwerp. En dan wil ik er ook echt alles van weten. Dus ja, en je kunt een hele hoop denken te weten, maar op het moment dat je gaat opschrijven en je weet het wordt uitgegeven bij Cosmos, dan wil je ook wel de waarheid, hè, voor wat het dan ook
0: wel
1: is.
0: Weten wat je zegt.
1: Je wil wel weten wat je zegt. Ja,

0: Help ik ook ondernemers in Aalsmeer met inzicht geven eigenlijk in... Oké, ik ben succesvol en het gaat eigenlijk ogenschijnlijk heel goed. Maar ik werk zo hard en ergens zit ik vast. Mm. En ik weet even niet waar. Ja, en dan mag ik het werk van mijn helpdesk doen.
1: Komt ja, alles toch samen?
0: Komt
1: zo
0: alles dan, ja, dat ja. is toch geweldig? Ik weet niet of ooit die speech hebt gezien van Steve Jobs... die dan ook vertelt over connecting the dots. Dat kun je natuurlijk altijd alleen maar achteraf doen. Maar inmiddels, en dat geeft mij ook zoveel betekenis... inmiddels kan ik dat ook zo duidelijk voor mezelf. Mm. En daar help ik nu anderen ook bij. Zodat
2: dus
0: je
2: echt
0: leven...
2: vanuit jezelf, vanuit wat jij hebt meegemaakt... Ja. zie je dat ook bij anderen en dan... kun je ze daarin eigenlijk ondersteunen en,
0: zeker.
2: En weghelpen.
0: Ja, is te gek.
3: En dat is niet alleen dus met, heeft met, niet alleen met slaap te maken.
0: Nee, kijk, uiteindelijk is slapen, dat was het bij mij ook. Het is een signaal. En het is een van de eerste signalen eigenlijk bij mensen... die kampen met ergens vastlopen. Of het nou fysiek kan ook ziekte. Hè? Onderliggende symptomen kunnen ook iets anders zijn. En dan verwijs ik ze altijd natuurlijk ook naar de huisarts... zodra er ook fysieke signalen zijn. Maar... slecht slapen is een signaal van vaker iets dieper liggends. Ja.
3: Dus we kunnen jou niet vragen, wat is de remedie tegen slecht slapen? Want
0: nee, dat vind ik ook zo'n ingewikkelde vraag.
3: Verschillende...
0: Ja. Ja. Daar heb ik ook
1: was
0: zo...
1: Was er maar een oplossing
3: ja,
1: voor?
3: Nou, ik denk dat hopen we die
0: vraag. Ja, maar dat, daar heb ik in het begin dus oprecht ook heel veel moeite mee gehad. Want dan belde ze, toen mijn eerste boek uitkwam, werd ik ook gebeld door tijdschriften en door radioprogramma's. En moet je ineens in 5 woorden gaan zeggen ongeveer wat de beste slaaptip. En dan denk ik, dan wat er dan met mij gebeurt is dan, ik zet mezelf dan vast. Daar krijg ik een soort freeze reactie van. En dan denk ik, kan van alles zijn.
1: Is er niet.
0: Ja, is er niet. Nee. Nee, dus daar heb ik mijn boeken voor. Dus dat mag ik schrijven.
3: Als er nu mensen thuis zitten te luisteren en denken... dit verhaal van Anouk horende... ik zou wel eens met Anouk in gesprek willen komen. Ja. Hoe kunnen ze dat doen?
0: Ja, nou, ik zeg, kijk even op mijn website. www.happysleeper.nl. En daar vind je contactgegevens en mogelijkheden. En dan kijk ik of ik je kan helpen.
3: Want waar komt de term happy sleeper vandaan?
0: Ja, het is een combinatie. Ik denk dat we het hier onbewust bewust allemaal wel geraakt hebben. Ik geloof, weet je, een boom... Ik zag vandaag ook een filmpje en dat omschrijft het ook perfect. Een boom groeit altijd 2 kanten op. Je moet diep kunnen wortelen om stevig te kunnen staan. En je hebt dus je hebt die diepte nodig. Je hebt ook een beetje de zwaarte van het leven nodig... om het ook weer licht te kunnen ervaren. En daar is... Happy Sleeper, een naam voor eigenlijk dat vat het samen.
3: Nou, ja. Ik denk dat we nog uren kunnen praten.
0: Gezellig.
1: Interessant.
3: En helaas hebben we die tijd niet.
0: Jammer.
3: Want ik denk dat we zelfs een nummer moeten gaan skippen wat we van tevoren bedacht hadden. Jeelig. Wat we zouden draaien. Daar komen we gewoon niet meer aan toe.
0: Ja.
2: Moeten we door naar de 3 woorden meteen? Of
3: we gaan afronden helaas al. Ja, dat klopt. Dus even terugblikken op de 3 woorden. Nou, Jurian.
2: Ja. Nou, het waren ze ook alweer. Even kijken. Empathisch.
3: Jij hebt ze opgeschreven.
2: Ik heb ze heel snel opgeschreven toen ik ze hoorde. Empathisch. Volhardend en nieuwsgierig.
0: Ja.
2: Nou, ik denk dat het wel allemaal voorbij is gekomen. Zeker het empathische heb ik erg gehoord. Maar nu wordt het een soort beoordeling. Ik
0: weet niet of geef me even een cijfer.
3: Nee, maar we hebben denk ik wel alle 3 de woorden teruggehoord.
2: Nou, absoluut.
3: Vandaag. Ik vind de volhardendheid die jij ook beschrijft... ten aanzien van wat er allemaal in je leven gebeurd is... maar toch altijd weer die positieve noten blijven zien... en blijven herkennen.
0: Ja.
3: Dan moet je wel volhardend zijn. Dus ik denk absoluut... dat de 3 woorden bij jou passen. Dat brengt ons wel al meteen naar volgende week. Want waar zouden wij zijn zonder een nieuwe gast?
2: Ja, nodig.
3: Dan kunnen we wel stoppen.
0: Zeker, zeker.
3: Dus we hebben jou ook gevraagd of jij een nieuwe gast zou willen zoeken. Ja. En jij hebt iemand bereid gevonden die volgende week hier wil aanschuiven.
0: Ja, zeker, zeker. Jarno, is het de bedoeling dat ik ze naam noem?
3: Ja, graag.
0: Oh, Jarno heb ik leren kennen. Hij werkt bij SimiFit. Hij is personal trainer of heeft SimiFit ook opgericht. En... we spreken elkaar niet per se elke week. Maar wat ik zo leuk vond, ik heb hem opgezocht ten tijde van het schrijven van mijn eerste boek. Omdat ik voelde om echt stevig te kunnen schrijven. Dus dat je echt gaat staan voor wat je te zeggen hebt. Moet je ook goed en stevig in je vel voelen zitten.
3: Je moet goed geworteld zijn, zoals je net zei.
0: Je moet goed geworteld zijn, precies. En toen heb ik voor het eerst in mijn leven personal training gedaan. Dat vond ik super zwaar. Want iemand kijkt echt met je mee natuurlijk met wat er te verbeteren valt. En wij hebben tijdens die trainingen gewoon ontzettende leuke klik gehad. Omdat hij werkt uit zijn hart. Mm. En dat doe ik ook. Dus dat verbindt. En ik ben wel benieuwd meer naar zijn verhaal.
2: Dus hij

0: niet een personal trainer die naast je gaat staan schreeuwen. En
1: nee,
0: hoe je het moet doen.
1: Zeker ook
0: even voor onszelf voor volgende week.
1: Ja, nee, no worries. Ja.
2: Wat zou je, Jarno Cardo heet hij, hè?
1: Ja.
2: Wat zou je Jarno nog willen vragen volgende week? Wat je zelf misschien niet hebt durven vragen, maar wat wij wel kunnen doen volgende week.
1: Oh ja, nou ik weet het eigenlijk niet. Nee, deze vraag heb ik hem niet gesteld toen. Wel heel veel andere dingen. Hij heeft, net als ik, hij ziet heel veel mensen. En hij helpt mensen echt één op één ook. Ook in kleine groepen, maar ook één op één. En ik ben wel benieuwd, wat is zijn leerpunt over hemzelf geworden? Want als je zoveel ziet, wat krijg je dan teruggespiegeld? Ja.
2: Nou, dat gaan we volgende week vragen aan Jarno Cardo, onze gast 511 alweer. We gaan nu echt het programma afsluiten. Dat doen we niet voordat we jou bedankt hebben voor je inbreng vanavond en je eerlijke en mooie persoonlijke verhaal wat je met ons gedeeld hebt.
1: Ja,
2: heel veel dank daarvoor. Ja. We wensen je alle succes van de toekomst toe met je bedrijf. We hopen dat je nog heel veel mensen kan helpen. Die manier.
1: Ja.
2: En we gaan eruit met een laatste nummer. En we willen daar ook nog een stukje van laten horen. Dus kan jij in, laten we zeggen, 2 zinnen uitleggen waarom je gekozen hebt voor het nummer Follow the Sun?
1: Follow the Sun, ja. Het is het nummer waarmee wij regelmatig wakker worden. We hebben een wekker met muziek. En dit nummer, ja, dat geeft volgens mij exact weer waar het voor mij om gaat in het leven. Dat je de zon volgt. Ja. Ja.
2: Het waren iets meer dan 2 woorden, 2 zinnen, maar maakt niet uit.
0: Het goed.
2: Ja, bedankt nogmaals.
1: Super bedankt.
2: Wat ons betreft graag.
1: Ja.
2: Tot volgende week.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak die hij gisteren deed op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek laten slaan. Hij kreeg veel kritiek op die uitspraak, ook van partijen in de Tweede Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De vijf werden gisteren opgepakt. De motief is nog onbekend, zegt correspondent Fleur Lansbach.
2: Er zijn nog steeds meerdere onderzoekssporen waarnaar gekeken wordt. Ook over wat de verdachten precies wisten en wat hun motieven waren. Dus wisten deze mensen wel waarmee ze bezig waren en wat ze in hun busjes aan het vervoeren waren?
1: De vijf zijn vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen, waaronder de Merwedebrug. En na dagen van onderhandelen over de begroting van de Vlaamse regering zijn een minister en een partijmedewerker vandaag onwel geworden. Vermoedelijk door het vele werken. De deadline voor de begroting die was vanmiddag, maar wordt uitgesteld, zegt premier Diependalen.
3: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of 2 dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
1: En de partijen komen er niet uit omdat er veel bezuinigd moet worden in Vlaanderen. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En vrij warm, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
4: De top 10 van. Met Rinus van Itterson.
5: Luisteraars, een heel goede avond. Jawel, we zijn er weer. Het is dus weer. Het is pakweg naar mij 8:03. En dat betekent dat wij weer een heerlijk uurtje muziek gaan horen. En had je een slaapprobleem? Ja, dan is het nu wel opgelost, denk ik. Want dat heb je allemaal gewoon mogen horen in Door de Mangel. Wat je er allemaal aan kan doen. Wat mij betreft, ik heb geen slaapprobleem. Maar er zijn mensen die dat wel hebben. En dan wordt het toch best wel een beetje lastig. Ik hoop dat jullie het komende uur lekker wakker blijven. Want ja, de muziek die staat in dit komende uur helemaal weer voorop. Natuurlijk gaan we beginnen met een geweldige plaat. Direct, my friend.

Natuurlijk onze grote vrienden van Direct met dat hele mooie nummer My Friend. En ik kan je alvast vertellen, dit gaat zo'n ongelofelijke knijter van een hit worden. Ik ben daar heilig van overtuigd. Ik heb nog een belofte openstaan natuurlijk van vorige week. Die moet ik natuurlijk wel inlossen. En dat gaan we dan ook gewoon doen. Cor de Buijs, die keurig netjes mailde dat hij graag een verzoekje wilde horen. Maar waar we toen eigenlijk geen tijd meer voor hadden. En dat was eigenlijk best wel jammer, want ik heb het nummer toevallig nu terug zitten luisteren. Maar het is wel een heel mooi nummer, hoor. Het is in ieder geval een nummer van Alizé. En het heet A Contre Courant. Ik hoop dat ik het goed zeg. Als het niet zo is, ja, dan spijt het me. Maar Cor weet in ieder geval wel waar het over gaat. Cor, speciaal voor jou.

A contre courant. Jawel, ik had het nog niet eens zo heel erg verkeerd. Alizé was dat. Hier bij Radio Aalsmeer. Wat gaan we verder doen? Ja, we gaan gewoon lekker door met hele mooie muziek.

Ja, dat was er dan. Davina Michel en Pinky Swear, oftewel van haar partytour. Ja, ze was natuurlijk een aantal weken geleden was in de bloemenveiling in Aalsmeer, oftewel Flora Holland. En met een verrassingsoptreden met haar partytour. Ja, en dat was eigenlijk toch wel hilarisch. En ik moet zeggen dat dat ook nog eens een keertje ongelooflijk goed klonk. Dus wat dat betreft, ik denk dat het nieuwe verhaal, het nieuwe album van Davina Michel best wel de moeite waard is. En mocht je nou toevallig podcasten willen luisteren, dan heb ik in ieder geval één aanrader voor je. En dat is de podcast van Johan Derksen samen met Davina Michel. Dan moet je maar eens een keer naar luisteren. Nou, dan in eerste instantie leg je helemaal dubbel van het lachen. Want ik heb Johan Derksen nog nooit zo positief gehoord over, van, ja, zeg maar, over de muziek van de Davina en over haar verschijningen en ja, noem maar op. Hij was helemaal niet echt Johan Derksen. En toch eigenlijk ook weer wel. Wat we hier nog meer hebben, ja, dat is ik heb een nummer klaarstaan. Ik heb hem al in vele covers gehoord. Maar eigenlijk deze, ja, die blijft op een of andere duistere manier maar constant bij mij hangen. Ik weet niet waarom, maar op een of andere duistere manier heb ik zoiets van, ja, jemig, dit is toch wel heel mooi gemaakt. Ondanks dat het eigenlijk een totaal ander nummer is natuurlijk, ja, is dit nummer Nothing Else Matters. En we weten allemaal dat het een nummer van Metallica is. Ja, dat is door, dan moet ik het even goed kijken, de Murder Guitar Group, oftewel ja, een band uit Ierland vandaan met de Irish Folk Version van Nothing Else Matters van Metallica. Luister er maar naar, ik vind het prachtig.

Wat een geweldige uitvoering van dit prachtig mooie nummer, moet ik zeggen. Ja, en nou gaan we toch even ergens, heel ergens anders heen, moet ik zeggen. Het is namelijk zo, het is vandaag eigenlijk in onze familie een beetje een vervelende dag. Ik ken er niks anders van maken. En waarom is dat? 6 jaar geleden verloor ik mijn zwager, de man van mijn zuster. En dat was best wel een aangrijpende gebeurtenis natuurlijk. En ook veel te jong overleden. En iedereen, ik denk dat heel veel Aalsmeerders hem ook wel kennen. Het was natuurlijk onze grote vriend Lucas die samen met mijn zusje op kors, een restaurant runt. Of runde in zijn geval. En inmiddels gelukkig bestaat het restaurant nog steeds. En wordt het ook nog steeds door mijn zusje gerund samen met haar dochter en schoonzoon. En ja, zo'n dag moet je toch af en toe iemand herdenken. Dat doen we dan met het volgende nummer. Het zal even zwaar worden, maar oké.

Daar was hem dan, onze aller Douwe Bob, die in Amerika op dit moment grote ogen gooit met dit nummer. Oftewel, Note to Self. Ja, hij gaat helemaal op de country tour, maar dat kan je aan Douwe Bob wel overlaten, want die weet wel hoe hij dat moet doen. Wat wij hier doen, ja, dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Ik kan je vertellen, de muziek gaat weer van de hak op de tak. En in ene zitten we dan in Duitsland. Kan zomaar gebeuren. Ja, voordat je het weet ben je er. En dan heb je in ene een nummer waarvan je denkt, oké, gaat dit het worden? Ja, dan gaat het zeker worden. En wat gaat het dan worden? Nou, dat zal ik je gaan vertellen. Dat wordt onze grote vriendin Nena in dit geval. En dan niet met die Noord-Noordse gloefballon, maar in mijn leven op speciaal verzoek.

geweldige live uitvoering van het prachtige nummer van Nena. In dit geval In Meinen Leben. Jawel, en dat allemaal hier op de Duitse Tour bij Radio Aalsmeer. Het is ongelooflijk, maar we draaien tegenwoordig bijna alle landen die we tegenkomen. Vooral ook bijvoorbeeld Nederlands. Ja, dat moet je ook doen, toch? Daar zitten we hier voor. We zijn tenslotte een lokaal station. En dus moet je ook gewoon muziek uit je eigen land draaien. En ik heb het al zo vaak gezegd. Ik hoop dat deze artiest weer op vele momenten op de planken gaat staan. Met zijn prachtige muziek.

0: And I want to talk about
1: Bring Your Love, oftewel Madonna en Sabrina Carpenter. Jawel, die afgelopen zeg maar weekend volledig in de prijzen vielen. Met gigaprijzen moet ik zeggen. Ja, en natuurlijk, ja, misschien ook wel verdiend. Ja, hoewel, Madonna, ja, het is een prachtige show. En voor de rest houdt het ook gewoon, wat mij betreft, helemaal op. Maar ja, dat mag je niet zeggen. Ik bedoel, ze is natuurlijk wel een begenadigd artiest. Wie ook een begenadigd artiest is, dat is natuurlijk onze aller Phil Collins. Jawel. En in dit geval doet hij dit nummer samen met Amy Keys. Ik zeg, luister er lekker naar.

Wat een waanzinnig nummer blijft dit. Separate Lives van Phil Collins en Amy Keys. Jawel, ik kan ervan genieten. Dus even kijken, want ik had er nog eentje klaarstaan. Maar ik weet even niet meer welke. Want ja, soms gaat het heel hard en soms ook niet. Oh, wacht even, want ik zit weer van alles bij elkaar te kloten. Waar is onze grote vriend? Even kijken. Ik moet natuurlijk wel naar de goede lijst gaan, want anders gaat het ook helemaal verkeerd. Ik ben er zo druk mee. Ik bedoel, computers, het zijn prachtige dingen. Maar ze moeten wel doen wat ik wil, want anders wordt het een beetje een lastig verhaal. Eens even kijken. We hebben er nog eentje te gaan voor vanavond. Nou, misschien nog één klein ander nummer, maar dat zien we dan wel. Ik kan je wel vertellen dat volgende week zit hier. Jawel, hij is er weer volgende week. Hij gaat het seizoen van de gasten gaat hij openen. En ik ben daar eigenlijk wel heel blij en ook heel trots op. Er is nieuwe muziek van deze muzikanten. En er komt weer een nieuw boek aan. Het is ongelooflijk maar waar. En dan weten we al heel snel natuurlijk over wie we het hebben. We hebben het over The Corrs en natuurlijk Jack Muller. Eens even kijken wat dat allemaal gaat worden. Ik kan je vertellen, dat wordt weer een hilarische avond en ook een leuke avond. En natuurlijk ook nog eens een keertje een hele informatieve avond. Dat allemaal volgende week maandag. Natuurlijk na Door de Mangel, want ja, die zijn eerst aan de beurt. Nou weet ik niet wie er volgende week te gast is bij Door de Mangel. Dat kan ik even niet uit mijn hoofd. Zeggen. Dus ik zou zeggen, lekker luisteren volgende week maandag weer vanaf 7 uur natuurlijk door de Mangel. En vanaf 8 uur de top 10. En in dit geval samen met Jack gaan we er weer een hele leuke avond van maken. Eens even kijken wat wij gaan doen. Wij gaan nog één prachtig mooi nummer draaien. En ik moet even wat anders gaan doen, want anders kom ik helemaal niet uit. Dat zou best wel zonde wezen. En dus moet ik even naar een totaal ander nummer toe. Want ja, ik bedoel, ik ken het wel. Ik ken hem wel draaien hoor. Maar dan zit ik halverwege weer met nog een nummer. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. En tot volgende week.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een man van 24 uit Amsterdam is opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het zou gaan om een man die eerder 4 jaar cel kreeg voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunter claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zouden gegevens zijn buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Bij een bombardement op een markt in Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De aanval die was in de staat Rakhine in het noordwesten van het land. De bevolking is daar al jaren in een opstand verwikkeld tegen het militaire regime. Volgens hulpverleners werd de aanval uitgevoerd door het regeringsleger, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. Bij de aanval in Myanmar zouden zeker 33 mensen zijn omgekomen, 36 anderen raakten gewond. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66... over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden.
2: Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden. Maar zoals u ook weet, kom ik ook graag met veel overtuiging op voor de Nederlandse normen en waarden. Dat we mensen allemaal hun waarde laten en iedereen de vrijheid gunnen om zichzelf te kunnen zijn.
1: En de Belangenvereniging voor Jagers in Vlaanderen wil dat het wordt toegestaan om met pijl en boog op everzwijnen te schieten. Om overlast van everzwijnen tegen te gaan worden de komende maanden al drukjachten gehouden waarbij de dieren worden neergeschoten. Maar de everzwijnen die trekken ook woonwijken in en volgens Vlaamse jagers is het veiliger om daar een pijl en boog te gebruiken. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
3: Yeah, yeah. Intermezzo.

Goedenavond luisteraar, welkom bij Intermezzo, het klassieke radioprogramma bij Radio Aalsmeer. Elke maandagavond van 9 tot 11 uur en om de twee weken mag ik u meenemen op het klassieke repertoire en dat ik voor u heb uitgekozen. Dat wordt een beetje geïnspireerd door mijn bezoek afgelopen vrijdagavond aan het Concertgebouworkest. Waar door het Concertgebouworkest onder andere het eerste pianoconcert van Tchaikovsky werd gespeeld. In de zaal is het toch anders als op de radio of op een cd. Dubbel genoten. En dat is in het kader van Essentials. En ik zag dat er wat verderop in het programma het tweede pianoconcert van Beethoven ook is geprogrammeerd. Nou is het zo dat het tweede pianoconcert van Beethoven heb ik al recent een keer laten horen en daarvoor ook eens. Het eerste pianoconcert eigenlijk niet. Het grappige is natuurlijk wel dat het eerste pianoconcert later is geschreven dan het tweede pianoconcert. Dus het eigenlijk het tweede pianoconcert het eerste pianoconcert is. En het eerste pianoconcert het tweede pianoconcert, kunt je nog volgen. Is niet belangrijk, want dadelijk komt toch de muziek. Maar dat heeft te maken met het opusnummer wat eraan werd toegevoegd. En zo krijg je natuurlijk wel verwarring in het land. Hè? Nou, Beethoven heeft dit werk gecomponeerd. En dan moet ik even spieken, want dat was ik. Dat had ik in mijn hoofd zitten, maar dat was ik even kwijt. Dat is gecomponeerd tussen 1700. Ja, rond 1790. Nou, goed. En het andere, dat was dus inderdaad 2 jaar eerder. Goed, genoeg gesproken. Het is de muziek die er moet doen. Van Beethoven gaan wij met de Wiener Philharmoniker gaan wij luisteren naar Christian Zimmermann, die achter de piano dit tot u gaat brengen.

Ja, dat eerste pianoconcert van Beethoven. Zijn tweede duurde ook iets langer als het tweede dat zijn eerste was. Even, als je het niet meer kunt volgen, is het niet erg hoor. Het gaat toch om de muziek en dat zei ik al eerder. Nou, ik vertelde u al, ik was vrijdagavond het Concertgebouw. Daar heb je een serie, The Essentials. En dan krijg je één bekend werk, er waren er nu twee. Het is ongeveer een uur, ruim een uur soms. En het begint om 9:00. En ik vind het altijd heerlijk om hier vanuit Aalsmeer daar naartoe te gaan. Want ik heb de mazzel dat ik in de buurt van de bushalte 357 woon. Ja, die stopt bij mij zowat voor de deur. En hij stopt voor de deur van het Concertgebouw. Dus als hij datzelfde heeft, dan dat zijn toch wel mooie dingen hoor. En het leuke van die concerten van de Essentials, ze zijn ook niet zo ontzettend duur. Het is ook om jongeren. Dus het is een hele mix van jong en oud. En dat vind ik ook wel ontzettend plezierig aan de opzet van het geheel. Kijk, daarna is er nog een afterparty. Nou, dat is voor leeftijdsgenoten van mij is dat niks gedaan. Dat is een beetje, laat ik zeggen, meer op de 35-minners afgestemd. Maar zo is het ook, want die 35-minners, dus als u nog iemand in de familie heeft die onder de 35 is, toch wel een klassiek, zou kunnen houden. Dan zijn het helemaal leuke prijzen. Goed, ik vind dat ik die reclame wel even mag maken voor die Essentials. Want ja, je krijgt wel eens topwerk hoor. Ik doe het nu al een paar jaar en ik vind het een heerlijk genot om naar die muziek daar live in dat Concertgebouw te luisteren. Een van de mooiste tempels die we in de wereld hebben. Muziektempels dan, hè. Goed, waarom deze hele inleiding? Wel, omdat ik ook het andere stuk wil laten draaien wat ik afgelopen... of dat is het andere. Dat was de eerste die je wel vaker hoort van Tchaikovsky pianoconcert. Maar er was ook een onderdeel uit de Rozenkavalier van Richard Strauss. En ik, bij dit stuk heb je soms de indruk dat hij naar zijn familie van Strauss, een beetje de Weense familie, gaat neigen om dan toch weer te denken van, wacht even, maar ik ben wel mezelf. Luister nu maar naar de heer Rozenkavalier uit Sequence of the Waltzes, het eerste deel. En dat wordt gespeeld door het Gewandhaus Orchestra onder leiding van Herbert Blomstedt. Tot na de klok van 10:00 graag.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei er alles aan te doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. President Trump die noemde het hof bij de VN een losgeslagen anti-Amerikaans tribunaal. Dan naar een dodelijk ongeluk in Rotterdam. Want de man die in maart een zwangere vrouw doodreed, die moet 8 maanden de cel in. Hij reed 115 kilometer op een weg waar je 50 mag. De rechtbank die kon opzet niet bewijzen, zegt deze verslaggever van Rijnmond.
2: Wat de rechtbank Ali A. wel verwijt is roekeloos rijgedrag. En ook dat hij onherstelbaar leed heeft veroorzaakt bij de nabestaanden.
1: De Rotterdammer van 19 die zei in de rechtszaal dat hij zijn nieuwe BMW wilde testen. Hij kreeg naast de celstraf ook een rijverbod van 5 jaar. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, ontstaat er voor 20 miljard euro aan schade, zegt het instituut.
3: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer. Dat moet omrijden. Ook bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld.
1: Veel van de schade die had voorkomen kunnen worden als bruggen en sluizen beter waren onderhouden of eerder waren vervangen. Het weer nog, een aantal stevige buien nog. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. Vrij warm, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
4: Intermezzo. Met Sam van Hest.
5: Welkom terug, luisteraar, bij Intermezzo, klassieke programma van Radio Aalsmeer. Het laatste uur van 10 tot 11 deze maandagavond. En ik kwam tijdens mijn vakantie in Frankrijk ik hoorde het celloconcert van Elgar. En ik moet u zeggen, ik denk eigenlijk wel iets moois. Want Edward Elgar is een componist. Cello heeft hij dan een concert van gemaakt. Maar ook een instrument wat je eigenlijk ondersteunend in het orkest belangrijk. Maar qua solo-instrument toch heel wat minder. En daarom is het ook wel mooi om het, vind ik, het allerlaatste grote werk wat ik toen hoorde van Elgar voor zijn overlijden. Aan u eens laat horen. Ik was er redelijk van onder de indruk, moet ik zeggen, terwijl ik daarna luisterde. Want ik kende het niet. En als je iets niet kent, dan draai je meestal ook niet. Maar als je er stom toevalligerwijs tegenaan loopt, dan is het ook altijd wel weer leuk om weer iets nieuws tot je oren te laten toekomen. Goed, hij heeft dat concert geschreven in 1919, vlak na de Eerste Wereldoorlog. Hij hoorde in die Eerste Wereldoorlog vanuit zijn tuinhuisje Brinkwells, heette dat, hoorde hij het gerommel van die artillerie aan de overkant. Kun je nagaan. Ja, het is toch nog redelijk. Als dan de winst moet dan wel op bepaalde wijze staan natuurlijk. Hè. Maar goed, in 1918 heeft Elgar een operatie laten plegen om zijn amandelen te verwijderen. En dat is iemand die in de 60 is, niet echt een ongevaarlijke en zeker in die tijd ongevaarlijke operatie. En het bijzondere is dat toen hij bewustzijn kwam naar die operatie, dat hij als eerste om een pen en papier vroeg en het thema van dit celloconcert opschreef. Nou, dat huisje Brinkwells, dat was gehuurd en dat stond op het platteland in Sussex. Nou, dat werd ook door een ander gebruikt om daar te herstellen. Elgar schreef daar een aantal kamermuziekwerken en een vioolsonate, een pianokwartet en een strijkkwartet. En dat werd zeer goed ontvangen. En omdat hij deze stukken in de lente van 1919, toen na de première van die drie stukken dus, waar hij echt zijn, laat ik zeggen, weer een beetje eigenwaarde opdeed. Dan zien we dat hij dat celloconcert maakt. En het wordt beschouwd als een concert wat voor cellisten hier dan het concert wat er wordt gespeeld met Jacqueline Dupré achter de cello. Spelend op de cello met het London Symphony Orchestra onder leiding van Sir John Bartol.

Zegt u maar. Ik heb ervan genoten. Ik hoop dat u dat ook heeft gedaan. En nou zit ik even met een klein dilemma qua tijd. Want je kunt ook zeggen dat ik te veel gepraat heb. En dan moet ik nou iets meer praten. Maar ik had namelijk nog het pianoconcert nummer 17 van Mozart op de plank liggen om te spelen. Of ik kan wat kleinere stukken doen. Maar ik wil toch dat pianoconcert eigenlijk wel spelen. Alleen dat betekent dat ik nu nog, laat ik zeggen, niet het volledige pianoconcert kan afdraaien voor u. Maar dat het de eerste twee delen worden. En die laat ik u dan nu graag horen als zij worden uitgevoerd. Althans, dit concert wordt uitgevoerd door... Dat is altijd weer even dat lezen. Het gaat wat slechter met mijn ogen, geloof ik. Maar dat is uw zorg niet. Carminara Salzburg gaat spelen. Het 17e pianoconcert van Mozart. En Gata Anda speelt de piano. Ik wens u een goede nacht voor straks. Over twee weken ben ik er weer. En houd u haaks. Tot ziens.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De leider van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National ligt onder vuur vanwege antisemitische chatberichten. Jordan Bardella zou die opmerkingen hebben gemaakt toen hij 17 of 18 was. Dat meldt een Frans onderzoeksplatform. Bardella zou als jonge activist onder meer hebben geschreven dat alle banken in handen van Joden zijn. De RN-leider ontkent de beschuldigingen. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Hij kreeg daar veel kritiek op, ook van partijen in de Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De Duitse minister Wadevoel van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei dat hij er alles aan zal doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. In Myanmar zijn tientallen doden gevallen bij een bombardement op een markt. Volgens een lokale hulpverlener zijn er zeker 33 doden en 36 gewonden. De markt zou zijn aangevallen door het regeringsleger van Myanmar, maar dat is niet of onafhankelijk te verifiëren. De aanval was in de staat Rakhine, waar de bevolking al jaren vecht tegen het leger van het militaire bewind. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen in Brussel met 1-0. Het ging lang gelijk op. Beide ploegen waren erg aan elkaar gewaagd. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door Italië met 2-0 te verslaan. Het weer. Vannacht trekken nog wat buien naar het noorden. Het koelt niet verder af dan een graad of 15. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt voor eind september uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In het rapport van de gemeente staat dat werkgevers enthousiast zijn. Het kabinet heeft plannen om binnen 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk te helpen. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt voor studenten van de opleiding interdisciplinaire sociale wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. Ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. De reacties van de studenten lopen uiteen. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag droog met regelmatig zon. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

0: Je vindt ons op kanaal 5A.
1: Radio Aalsmeer.
2: Van jou krijg ik een paasvaarhout. Dus ga je mee naar de Costa. Ik wil zwemmen in mijn zones.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod mag ze voor de lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. Dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 Italië te verslaan. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het ook droog en de zon schijnt regelmatig. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer? Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.
1: Dat is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar die

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.